0: nieuws van 3 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 5 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Daar moest het Drecht-tunnel tijdelijk gesloten worden door een te hoog voertuig. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvenray.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
3: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
2: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
4: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
2: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met de nasleep van de afsluiting van de Drechttunnel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht rijdt het langzaam 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.

0: boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files op enkele trajecten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Markizaat en Berg op Zoom-Zuid is de berger nu aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 15 minuten langer over. 5 minuten vertraging op de A58, Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best. En dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
9: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
8: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
9: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
8: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
9: Duur?
8: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
10: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
11: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten, omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment hier en daar files in het zuiden, onder andere op de A4 België richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Bergen-op-Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment, omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de werkzaamheden op de A73 loopt het verkeer vertraging op tussen Mook en Ottersum. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht. En daarom veroorzaakt omrijdend verkeer file op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er is hier en daar een spat regen gevallen. Maar er waren ook lange droge perioden. De temperatuur is gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn nog enkele opklaringen mogelijk. En op een enkele bui na blijft het zo goed als overal droog. En tijdens voldoende zon halen we vanmiddag een maximum temperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Er staat bij dat alles een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio Zuid op dit moment omrijdend verkeer op de N271... door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht. In de richting van Venlo betekent dat langzaam rijdend verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venray Tip.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt in de regio vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel kom je een vrachtauto met pech tegen. Daarom moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is daar 25 minuten. Ook op de A59 is het raak richting Den Bosch tussen Maden en Waspik 5 kilometer met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht is het filerijden geblazen op de N271 richting Venlo. Het verkeer rijdt om en dat betekent meer verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 25 kilometer file in de regio Zuid. Op de A58 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is de rechterrijstrook daarom dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De situatie duurt naar waarschijnlijkheid nog tot 12 uur vanmiddag. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maren en Waspik doe je er 10 minuten langer over. En het verkeer op de A59 richting knooppunt Zonzeel kan rekening houden met 5 tot 10 minuten vertraging tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Dan nog omrijdend verkeer vanwege de werkzaamheden op de A73. De N271 is dat richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bonvee.nl of Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en

0: bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken staan files op dit moment. Op de A58 richting Tilburg is dat het geval. Tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof. Je treft langzaam rijdend verkeer. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A58 richting Tilburg. Daar staat een kapotte auto en er ligt olie op het wegdek tussen Best en Moergestel. De rechterrijstrook is daarom dicht en naar verwachting nog tot 12 uur. Het verkeer richting Tilburg-Breda volgt Den Bosch over de A2 en de N65 om 40 minuten vertragingstijd te voorkomen. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot wordt er aan de weg gewerkt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. En daarom rijdt veel verkeer over de N271 om richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er is hier en daar een spat regen gevallen. Maar er waren ook lange droge perioden. De temperatuur is gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn nog enkele opklaringen mogelijk. En op een enkele bui na blijft het zo goed als overal droog. En tijdens voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Er staat bij dat alles een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bloedbank San Quin test vanaf vandaag donoren op het West-Nijl-virus. Limburg en 8 andere provincies worden beschouwd als risicogebied als het gaat om besmetting via bloedtransfusie. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek is gesprongen. En de KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben.

0: Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de wegen zoals gebruikelijk. Er staat nu 50 kilometer file in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ging het mis tussen knooppunt De Hoogte en knooppunt Batadorp. Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. De berger is aanwezig, maar er ligt ook nog olie op de weg. De rechterrijstrook blijft nog dicht en je vertraging is 30 minuten. Rijd je in de richting van Tilburg en Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog veel verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de wegwerkzaamheden op de A73 is het druk tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
3: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk in de provincie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 10 kilometer file tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp. 20 minuten is de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door werkzaamheden tussen Nieuwegein en Zaltbommel staat 22 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Leenderheide en Marhezen. 20 minuten op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk bij Knoopend het Vonderen, 8 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg nog steeds een file door olie op de weg bij Moergestel. Een kwartier vertraging op de AN2 Maastricht richting Eindhoven bij Knoopend Batadorp, 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 10 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht...

richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp door een ongeluk 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, 5 minuten extra bij knooppunt Batendorp. 5 minuten ook op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen afrit Dus en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer. En 271 Nijmegen richting Venlo heeft 3 kilometer file bij Ottersum. Dat komt door werkzaamheden op de A73. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat meldt nu.nl. Door het incident moest het KLM-toestel omkeren boven de Atlantische Oceaan en landen op Schiphol. Passagiers aan boord vertellen nu.nl dat de powerbank met flink kabaal is ontploft. Er zou een passagier brandwonden hebben opgelopen. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerleheide-Passart en Vrieheide-De Stak verlengd tot half december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege de aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De maatregelen zijn ingevoerd nadat bewoners tijdens de zomervakantie klaagden over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het West-Nijl-virus. De bloedbank doet dit in heel het land met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat een persoon is overleden na het West-Nijl-virus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het West-Nijl-virus is over het algemeen niet gevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn er tot nu toe geen besmettingen met het virus vastgesteld. En de Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het programma, Amber Kortzorg, gisteravond bij de talkshow Pauw en de Wit.
1: Ik ben natuurlijk nu in verwachting en Felix Meurders, de Nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja.
2: Dus een cirkel
1: is rond. Die is op 5 december. Ja. Pakjesavond.
0: Felix Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje over in 2011. Het weer, wisselend bewolkt en opklaringen, misschien een regenbuitje, maar verder vooral droog. En als de zon schijnt, wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 22 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging is meer dan een half uur. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Gratum. 5 kilometer, de vertraging is 10 minuten. Op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum 4 kilometer file. 20 minuten door de werkzaamheden op de A73 is dat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Omroep Venray Tips.

0: naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Volgens nu.nl was de powerbank die gisteren tijdens een KLM-vlucht is ontploft van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Het extra toezicht in twee wijken in Heerlen wordt verlengd tot half december. Dat betekent onder andere dat de politie mensen preventief kan fouilleren. En Felix Meurders presenteert 8 december de laatste aflevering van het tv-consumentenprogramma Kassa. De Maastrichtenaar geldt als nestor van het programma dat wegens bezuinigingen wordt geschrapt.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Zaltbommel door een kapotte auto 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 26 kilometer file door werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everding en Afrit Kerkdriel. Meer dan een half uur is de vertraging. Een kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom ook een kwartier vertraging bij Willemstad. Er staat een file nog op de A59 Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarn en Waspik 5 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N279 Den Bosch richting Roermond bij Boerdonk, 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A73 staat op de N271 Nijmegen richting Venlo, 5 kilometer file bij Gennep. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wist jij dat aardbeienland in Horst?

hele jaar door geopend is. Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Weerbericht met mij, Springenberg.
1: Vanmorgen waren er opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het is op een enkele bui naar zo goed als overal droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 17 à 18 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn opklaringen afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Er zou een spat regen kunnen vallen, maar meestentijds blijft het droog. Er staat een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat alweer 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een lange file tussen Rosmalen en Zaltbommel. Je staat er 20 minuten in de file. De andere kant op tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 20 minuten. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camiel Eurlings. Dat melden verschillende media. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Samen met twee andere mannen wordt hij verdacht miljoenen te hebben verdiend aan drugshandel en het witwassen van crimineel geld. En twee Limburgse voetballers zijn geselecteerd voor Oranje. Het gaat om Ruben van Bommel uit Meersen en keeper Mark Vlekken uit Bocholt.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camiel Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A2 Utrecht en Bosch bij knooppunt Empel 20 minuten. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Maastricht Airport een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda bij Ulfhout 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Oosterhout is de vertraging 20 minuten. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat melden verschillende media. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Een 45-jarige medeverdachte is door Spanje gisteren overgeleverd aan ons land. Ook de 22-jarige zoon van deze man zit nog vast. De politie denkt dat de drie mannen zich schuldig hebben gemaakt aan handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. De politie legde eind juli in Spanje en Nederland beslag op 5 voertuigen en 4 panden met een totale waarde van rond de 5 miljoen euro. In Roermond, Den Haag, België en Spanje werden panden doorzocht. Daarbij werd contant geld en 1,5 kilo goud in beslag genomen. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Brunssum is vanmiddag brand uitgebroken. In een stapel groen afval is een broeibrand ontstaan. Dat is een brand die weinig rook met zich meebrengt, maar die wel veel water vergt om te blussen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de bluswerkzaamheden nog uren duren. Ruben van Bommel debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige linksbuiten uit Meersen is niet de enige Limburger in de groep van bondscoach Xavier Hernandez. Ook doelman Mark Vlekken uit Bocholt meldt zich maandag in Zeist. Dan verzamelen de spelers zich voor een interlandperiode die tot en met 4 oktober duurt, met 4 wedstrijden tegen Duitsland, 2 tegen Servië en 1 tegen Griekenland in de Nations League.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en knooppunt Empel is de vertraging ruim 3 kwartier. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht Airport 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum staat 20 minuten in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 40 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Baterdorp 20 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A73 is het heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo. Tussen Mook en Ottersum ook ruim 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer vindt dat het ministerie van Asiel in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over hun asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel, dat vanaf 4:50 te zien is. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Dat melden verschillende media. En twee Limburgse voetballers zijn geselecteerd voor Oranje. Het gaat om Ruben van Bommel uit Meersen en keeper Mark Vlekken uit Bocholt.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder PRO, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel 25 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim een uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl.

0: www.zandvoortsradio.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: death that it lasts forever.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
2: Drop it.

0: Voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Ossen en Ravenstein een half uur vertraging. Op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Venray.
1: Paul Verstegen met het LA Nieuws. Gouverneur Emile Roemer stelt dat het ministerie van Asiel en Migratie in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over hun asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel, dat vanaf 4:50 te zien is. Roemer reageert hiermee op de tik op de vingers van het ministerie aan het adres van de gemeenten Voerendaal, Brunssum en Bergen.
2: In dit geval bij Bergen stond ik wel aan de zijde van de burgemeester. Want naast het feit dat hij Oekraïners had opgevangen, heeft hij ook al 3 keer een locatie aangeboden die of door het COA of door de provincie is afgewezen.
3: Ja.
2: En dan een brief krijgen van die doet niks. Dan denk ik van nou, ministerie, dit had u even beter moeten voorbereiden.
3: Ja.
1: De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurling zijn geweest. Dat melden verschillende media. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. De KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Een 45-jarige medeverdachte is door Spanje gisteren overgeleverd aan ons land. Ook de 22-jarige zoon van deze man zit nog vast in de zaak. De politie denkt dat de 3 mannen miljoenen hebben verdiend aan handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. De Welstands- en Monumentencommissie in Maastricht vindt opnieuw dat Pierre Rieu zijn Hotel d'Erlon met kerst soberder moet versieren. Vorig jaar werd de hoteldirecteur en zoon van orkestleider André Rieu ook teruggefloten nadat hij zijn hotel had gedecoreerd als een levensgroot kerstcadeau. Tegen streekomroep 1Z verklaart Pierre er goed klaar mee te zijn.
4: Dus of ik ga het aanvechten of gewoon ophangen en dan maar zien wat er gebeurt. Ik weet het niet, maar misschien wel het laatste.
1: Het weer nog. Nu overwegend lichte bewolking en zon. Vanavond en vannacht wolkenvelden afgewisseld door een heldere sterrenhemel. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Kerkdriel is de vertraging bijna een uur. Verderop tussen knooppunt Leenderheide en Leende ook nog 20 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 35 minuten in de file tussen Hagestein en Werkendam. A58 Breda Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 40 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel en Bos tussen knooppunt Zonzeel en Waspik een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 3 kwartier verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Omroep Venray tipt.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Bergen is ten onrechte op de vingers getikt door het ministerie van Asiel over hun asielbeleid. Volgens gouverneur Emiel Roemer zijn voorstellen van de gemeente namelijk afgewezen. Pierre Rieu ligt in de clinch met de welstandscommissie in Maastricht. Die vindt net als vorig jaar dat de zoon van de beroemde orkestleider zijn hotel Derlon met kerst soberder moet versieren. En wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. Op die manier willen Rijkswaterstaat, de NS en Arriva kijken of reizen met de trein een goed alternatief is bij grote wegwerkzaamheden.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het

0: vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land. Bij elkaar nog ruim 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de vertraging nog een half uur. A50 Eindhoven-Os bij Eerde 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg sta je 3 kwartier in de file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. A58 Tilburg-Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Terheide en Waspik zelfs een uur oponthoud. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook nog 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Is Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pols.
3: Goedemiddag, het is weer vrijdag 18 september om precies te zijn. Iets na 6 uur en dit is Rooi Actueel. Ja, je hoorde het goed. Het is inderdaad, het is al 6 uur geweest. En dat is niet omdat de klok is verzet bij Omroep Venray. En ook niet omdat ik te laat was. Wij zijn met onze programmering een uurtje opgeschoven. Maar aan het programma aan zich, daaraan is niks veranderd. Ik praat je het aankomende uur bij met het belangrijkste nieuws van afgelopen week uit onze gemeente. Maar eerst muziek.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrise nieuws met Sanne Pons.
0: Ja, ik zei het net al even. Ik heb goed nieuws voor alle natuurliefhebbers uit onze gemeente. En ook zeker van buiten onze gemeente. Want de Boshuizerbergen zijn na de grote natuurbrand in augustus weer open voor bezoekers. Het Limburgs landschap heeft de afgelopen weken keihard gewerkt om het gebied veilig te maken. Meer dan 1000 beschadigde bomen langs de paden, die zijn verwijderd en de wandelroutes zijn hersteld. De brand was een enorme klap en liet diepe sporen achter, waaronder het verlies van de grootste jeneverbestruweel van Zuid-Nederland. En die littekens, die zullen voorlopig nog even zichtbaar blijven. En daarom vraagt de organisatie aan alle wandelaars om goed op de aangegeven paden te blijven. Zo krijgt de kwetsbare natuur de nodige rust om zich in de aankomende jaren te herstellen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het Venrise nieuws.

Ja, voor jullie staat 10cc klaar. Ik zag die naam staan en ik denk, waar komt die toch vandaan? Dus ik heb dat even gegoogeld, maar eigenlijk is er helemaal geen uitkomst op. Ik weet het niet. Als jij het weet, mag je het appen. Klik op de groene button bij ons op de website.

0: Actueel met Sanne Bos.
1: Ja, ik heb het al een paar weken geleden hebben we het er al over gehad. Maar ook deze week verscheen er weer een bericht. De gemeente Venray die gaat namelijk vanaf 2028 af op rode cijfers. En daarom willen zij zo'n 2 miljoen euro gaan besparen op de begroting. En hoe willen ze dat dan op gaan lossen? Nou, er wordt onder meer gekeken naar de kosten voor ambtenaren. Een reorganisatie, die staat niet gepland, maar de gemeente wil wel 1 miljoen euro minder begroten. Door aanhoudende openstaande vacatures blijft dat budget namelijk al jaren ongebruikt. En daarnaast wil Venray gaan besparen door minder dure externe in te huren en voorzichtig te kijken naar de inzet van AI. De dienstverlening aan de burger, die mag hier uiteraard niet op achteruit gaan. Dit schrijft Dagblad de Limburger. En mochten er nieuwe ontwikkelingen komen, dan houden we je hier bij Omroep Venray natuurlijk op de hoogte. En hier is Blackbird.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is de verdraging 40 minuten. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda nog een lange file. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten verdraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de tijdverlies een kwartier. Een ongeluk gebeurt op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. Daardoor sta je ook nog 10 minuten in de file. En op de N271 van Nijmegen naar Venlo is het druk tussen Mook en Ottersum. Daar 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Elke dag
1: ook voor jou. Dit is Rooi Actueel. Met het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Met Sanne Pols.
2: Fijn dat je nog luistert naar Rooi Actueel. Ik sta me nu ineens te bedenken dat morgen is de dag dat onze omroep samen met een hoop anderen 36 kilometer gaat lopen ter gelegenheid van dat wij natuurlijk 36 jaar bestaan. En daar doen ook een hoop collega's van ons mee. Dus ik ben benieuwd. Je kunt het morgen vanaf 7 uur allemaal bij ons horen. Dat heb ik nog verder. Een ongeluk zometeen. Maar eerst gaan we door met muziek natuurlijk. Talk to you.

0: is Rooi Actueel. Met de hoofdpunten van het Venrise nieuws. Met Sanne Pons.
1: Afgelopen dinsdagochtend is er een automobilist gewond geraakt bij een botsing met een tractor in IJsselstein. Het ongeluk gebeurde rond 7:40 op de kruising van de Rauwkoelenweg met de IJsselsteinseweg. De personenauto die botste tegen de tractor en mogelijk werd een van de bestuurders verblind door de laagstaande ochtendzon. Hoe dat het met de bestuurder gaat, dat is onduidelijk. Wat we wel weten is dat de tractor daarna gewoon zijn weg heeft kunnen vervolgen.
0: Tip de redactie via info@omroepvenrij.nl of kijk op omroepvenrij.nl.

Love Me Not was dat. En natuurlijk heb ik ook voor jullie deze week de uittips voor in de gemeente Venray. We trappen af met Venray Dementievriendelijk Minifestival. Morgen, zaterdag 19 september, kun je op het Schouwburgplein van 11 tot 4 een interactief festival bezoeken rondom dementie. Bezoekers kunnen onder meer meedoen aan djembe, bewegen op muziek en een andere creatieve activiteit. Ook zijn er verschillende organisaties aanwezig met informatie en advies. Dit vind ik een hele leuke die eraan komt. Zondag dan kun je met de pilkudde De Schaapsdrift een wandeltocht van 14 kilometer gaan maken vanuit het Loobeek naar de Paardenkop in IJsselstein. Om 9:30 dan vertrekt de kudde en zij verwachten rond 4:00 op de Paardenkop aan te komen. Alle informatie hierover die vind je op de website activiteitenvenray.nl. In het Brukske is er aanstaande zondag weer een garage sale. Hier kun je van 10 tot 4 naartoe. En ook deze informatie kun je nalezen op activiteitenvenray.nl. Dan is er morgen zaterdag 12 september. Dan is er morgen zaterdag 19 september van alles te beleven bij het Zandakkergilde. De dag zal om 12 uur beginnen bij Café de Gouden Leeuw, waarna er een rondgang zal zijn door het centrum van Venray. Rond de klok van 3:00 dan gaan ze allemaal richting de Schuttersweide, waar de bielemannen en de sapeurs gaan strijden om de trofee. Nou, heb je geen keuze kunnen maken? Of ging het allemaal te vlug? Kijk dan even op de website van omroepvenray.nl of op Activiteiten Venray. Maar laat je het afhangen van het weer, dan zal ik dat ook nog even meedelen. Het weekend begint zacht, maar bewolkt. Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond de 20 graden. Nou, dat is toch prima wandelweer voor deze tijd van het jaar. Dus vanuit deze positie voor alle wandelaars morgen alvast heel veel succes. Zondag, dan start het nat, maar in de middag wordt het geleidelijk droger en komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het 19 graden.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht heeft een waarschuwing gekregen van de arbeidsinspectie. De aanpak van werkdruk en intern ongewenst gedrag schiet nog tekort. De gemeente Bergen is ten onrechte op het matje geroepen over hun asielbeleid. Dat zegt gouverneur Emiel Roemer in het L1-programma De Week wel. En wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. Het gaat om een proef om te kijken of de trein een goed alternatief is voor de auto bij grote wegwerkzaamheden.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half

0: Bewolking toe, vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging nog ruim een half uur. Op de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten vertraging. En op de N271 Nijmegen Venlo bij Ottersum is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venlo.
4: Ja, kunnen we eindelijk beginnen? Ja. Ah.
5: Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
6: 7 uur.
4: Ja, 7 uur.
6: Nou, het was 3 minuten en 20 seconden over 7.
4: Ja.
6: Dat heb je als je een populair programma hebt. Ja. Iedereen wil bij ons reclame maken.
4: Ja, daarom vroeger kunnen we al beginnen. Of, ja. Ja, goedenavond.
6: Goedenavond.
4: Het is vrij laat op, wat is het vandaag? De 18 september.
6: Ja, 18. Dat staat hier op mijn scherm, ja.
4: Ja, Dennis is er niet, dus daarom ondergetekende en Evert van Otterdijk. Andersom, hè. Evert van Otterdijk en ondergetekende.
6: Ondergetekende. Dat doe je alleen bij een brief.
4: Ja, dat is ook nou hier.
6: Nee.
4: Het is wat anders.
6: Nou, dames en heren, jij daar bij de radio, jij luistert naar Marco Loenen.
4: Ja! Hallo.
6: Hallo. Hi.
4: Jij hebt het niet staan. Hi.
6: Jij hebt mijn soundboard er niet staan, hè?
4: Nee, ja, nee, ik zet dat bij mij in mijn...
6: Heb je ook in jouw soundboard staan?
4: Ja, dat is mijn soundboard, maar die heb ik toch niet... ik heb jou er niet in staan. Dat is wel erg, hè?
6: Ik heb daar nooit toetsen gegeven. Hi. Ja. Dus, framboos.
4: Framboos, inderdaad. Vanavond gaan we weer drie uurtjes los.
6: Kijk wie daar staat.
4: Wie daar staat?
6: Ja, kijk wie daar staat.
7: Oh, hallo, ben ik op tijd, hallo, ben ik op tijd.
6: Dames en heren, Frits van voren.
7: Nee.
4: Tot in de aantal...
7: Ik ga ver weg, nee, Freek. Nee, waarom die altijd verwisselen met Frits?
6: Ja, die lijken zo eigenlijk op elkaar.
7: Ja, dankjewel. Ja. Een compliment van Frits.

0: Dat is fijn.
1: Ai, ai, ik ook. Ja, dat zingen ze toch? Ai, ja, ai,
2: ik ook.
0: Oh, wat flauw. Nou, ja. Shatira en Burna Boy met Die, Die, Die.
3: Dit is Vrij Laat.
1: Weet ik weer, Ben Kramer heeft ook heel niet zo vaak. Die. Oh nee, wat zei hij? Nou, ja.
4: Shakira staat trouwens nog steeds helemaal bovenaan, hè?
0: Nog steeds.
4: Dat is het liedje van het WK. En nog steeds staat hij bovenaan.
0: Niet weg te krijgen.
1: Ja, bovenaan waar?
4: In de hitlijsten.
0: Top. Oh,
1: ja,
4: er zijn er verschillen.
0: In de, wacht even, daar hebben we iets voor. In de
4: hitlijsten. Top 40. Ja, dat was top 100 inderdaad.
0: Top 100?
4: Nee, weet ik niet.
0: Maar weet toch, top 40.
4: Ik wist dat je daar geen jingle van had. Dus.
0: Ah nee, dat is inderdaad. Vrij laat op deze vrijdagavond bij Omroep Venray. Dennis is een weekje afwezig. Ja,
1: een dagje.
0: Een luisteraar voelt het aan als een week, want ja, we moeten een week weer wachten.
1: Ja.
4: Oh?
0: Ja.
1: Is dat lang geleden, zei Dick van elkaar. Is dat lang geleden?
0: Oh,
1: een week, Dick.
0: Ja, helemaal mop.
1: Ja, daar gaan we binnenkort. Ik ben zo benieuwd naar die eerste uitzending als Hans Dossels erbij is.
4: Hallo, fans.
0: Ja, wanneer komt die eigenlijk?
1: Ja, dat weet ik niet, maar even...
0: En aan de uitzending ook.
1: Ja, even voor de luisteraar die alleen weet, we hebben sinds dat wij helaas Benny moeten missen. Ik vond Dennis...
0: Komt er lekker uit, Erik.
1: Ja, weet ik, blablabla. Nee, maar Dennis heeft iets nieuws bedacht. Elke vaste presentator hier bij dit programma... die heeft een eigen item gekregen. Marco heeft dan de vraag van vandaag.
0: Ja, dat komt straks.
1: Dennis heeft, hoe heet dat precies, officieel?
0: De cabaretticatet.
1: Ja, cabaretticatet. Ik heb de queenplaat van de dag.
0: Goh.
1: Ja, goh.
0: Hoe kom je erop?
1: Helemaal mijn lijf geschreven. En Hans Dossers, dat weet je zelf van niet, maar die krijgt dus de mop van de dag.
0: Ah. Ja, maar nu hebben we het verklapt.
1: En dan gaat Hans Dossers een mop. Ja, Hans luistert toch niet.
4: Of is dat de mop, dat die mop.
1: Ja, dat is op zich al een mop.
0: Ja, maar je kent Hans niet. Hans is elke zaterdagavond aan het luisteren, hè? En zul je net zien...
1: Ja, het is vrijdagavond vandaag.
4: Ja, ik wou zeggen, het is vrijdag, ik weet niet
0: wat. Zaterdagavond. Nee, maar ik bedoel, auto zaterdag is je aan het luisteren naar gewoon de zaterdagmiddag.
1: Ja, maar hij doet altijd mee als ik die happy ending heb vrijdag doen, doet hij altijd mee.
0: Nee, precies, maar ik sluit dan ook niet uit dat hij deze vrijdagavond ook weer de radio
1: aan. Dan gaat hij ongetwijfeld binnen nu een 5 minuten een appje sturen naar omroepvenray.nl en even op die groene knop drukken.
0: Ja,
4: dat veel lijkt op een WhatsApp-logo.
1: Ja, dat hoor ik al vaker, ja. Dat hebben meer mensen tegen mij gezegd. Die groene knop lijkt ontzettend veel op het WhatsApp.
0: Ja, en als Hans meteen een mopje door kan sturen, dan kunnen we alvast beginnen. Hè?
1: Ja, maar wel een voicemail. Een voice heb je dan, hè?
0: Een voice heb je, ja. Doe maar een voice memo.
4: Zullen we het eigenlijk over iets leuks hebben?
0: Ja?
1: Ja, we hebben het over moppen toch?
0: Over moppen. Dan eigenlijk iets leuks.
4: De politieke nabeschouwing van Prinsjesdag.
0: Oh ja, daar was ook iets mee, hè?
1: Ja, mop van het jaar.
0: Ze zitten hier heel veel over verkeerd te praten ook.
4: Ah, goed.
0: Zometeen meer. Eerst 10 en Is It Any Wonder?

week begin je het weekend met Vrij Laat. De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Nou, behalve ik dan.

0: wie dat is trouwens?
1: Mooi duet, toch?
0: Weet je wie dat is?
1: Hè?
0: Die zanger, weet je wie dat is?
1: Oh, ja, ja, in ere, toch?
0: Lionel Richie.
1: Oh, Lionel Richie. Oh, dat is het over jezelf had.
2: Ik dacht, die zanger is degene die zingt.
1: Ja.
0: Nee, ik had over degene die echt kon zingen, niet ik. Ik kan niet zingen.
1: Maar van harte.
0: Ja.
3: Wat gebeurde er deze week?
1: Nou, veel, hè?
0: Draaiboek, pas even.
1: Draaiboek, ja, nou inderdaad. Zien jullie niks aan mij trouwens?
2: Ja, mooie bril trouwens.
1: Ja, hè? Iemand die het zegt hier, ja, hè?
2: Ik durf het niet te zeggen, maar het heeft een hele mooie bril.
1: Ja, past het een beetje?
2: Het past, ja.
1: Ja, ja. Het is heel goed, hoor.
2: Waarom doe je het? Het is radio, dat zie je helemaal niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Het past wel, man. Of jou past, dat is een ander verhaal.
1: Inderdaad, mensen die thuis zitten te luisteren, die zien het niet. Die snappen er helemaal geen.
0: Ja, maar waarom begin je erop?
1: Omdat jullie hier wel zitten.
0: Wij hebben hier geen camera's staan.
1: Nee, omdat jullie hier wel zitten, maar ik hoor er nog niets over.
0: Ja.
1: Maar normaal gesproken hoor je iedereen...
2: 1, 2, 3.
0: Marco, wat een mooie bril.
1: Had het even aangetoond, hè, met de rand.
0: Nou, 1, 2, 3. Marco, wat heb jij een mooie bril.
2: Oh, de achtergrond zat er.
0: Wanneer komt die bril aan de moren?
2: Maar even belangrijk.
0: Loop jij voor of loop jij achter qua moren?
2: Laat mij nou even serieus.
0: Ja, nee, ga dan. Vertel het dan even, jongen.
2: Even serieus.
0: Ja, doe dan.
2: Heel even serieus.
0: Neem het meteen over. Hij is verdomme net een half uurtje hier.
2: Even een momentje.
0: Ja, sorry.
2: Marco, even heel persoonlijk.
0: Ja, muziek weg.
2: Even muziek weg. Dit is even heel belangrijk. Hoe doet hij het? De nieuwe bril, hoe doet hij het?
1: Ja, goed. Je hebt toch ruitjes op de t-shirt, of niet?
2: Dus, oké.
0: Okay. Ja, het valt meer dan je niet zegt, jij je tweelingbroer.
2: Zit garantie op, hè?
1: Dus deed er drie vingers op.
2: Ja. Nee, maar kijkt hij goed?
1: Hij deed goed, ja. Ja, nee, ik ben 2 weken terug ben ik naar de opticien geweest, omdat mijn andere bril kapot ging.
2: Oh, knap als je zo slecht ziet dat je er kunt komen, hè?
1: Ja, dat lukt
0: wel. Auto?
1: En toen heb ik gevraagd van, ja, is dat nog te repareren? Nou, dat kon dus niet meer.
2: Je oude bril?
1: Mijn oude bril.
2: Oké, ja.
1: En toevallig was de tweede bril gratis, dus ik heb al twee.
2: Twee? Ja, maar weet je...
1: Ook nog, hè?
2: Duur, hè, brillen?
1: Dat wel.
2: Wow. Ja,
0: vind je gek als je twee koopt en maar één nodig hebt?
1: Maar wij zijn allemaal wel... We hebben allemaal een bril op, hè?
2: Wij zijn allemaal
0: brillendragend. Ja, ik heb een leesbril.
1: We hebben een leesbril.
0: Ja, het is puur een leesbril. Dus.
2: Ja, ik moet even zeggen, ik heb wel een bril, maar ik doe dat puur om intelligent eruit te zien.
1: Oh, nou dat lukt niet echt, hè?
0: Mislukt.
1: Ja, precies, dat lukt niet echt, hè?
2: Ik zie het al niet meer zitten.
1: Ja, precies.
2: Er waren ook nog wat... deze week, behalve die bril van Marco dan.
1: Over bril gesproken, de politieke beschouwingen.
2: Ja, wie heeft het gezien? Fijn dat iemand redactioneel onderzoek doet hier, even bezig is voor het programma.
1: Ja, maar er was nog wel een opvallend dingetje.
2: Ja, ik heb het proberen helemaal te kijken, maar ze gingen wel echt laat door. Overwerken tot 2 uur, ik snap het wel, want overwerken loont, heb ik nou ook begrepen. Ja. Dus ze waren echt heel, heel lang aan het praten.
1: Hebben wij nog niet zo erg, hè?
2: Nee, dat valt me zeker, maar hun was het wel niet vrij lang, maar heel laat geworden.
1: Ja.
2: Maar even terug naar wat me eigenlijk opviel. Het is best wel een beetje cabaret aan het worden.
1: Ja.
2: In iets wat eigenlijk heel lang duurt. Het is natuurlijk een coalitie met een minderheid. Hè? Die moeten dan op een gegeven moment een klein beetje uit te leggen. Ze moeten dan om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, moeten ze een meerderheid gaan krijgen.
1: Ja, dus je moet, dan moet dan 76 mensen hebben dan.
2: 76?
1: 75?
2: 67.
1: Ja, ze hebben in de coalitie is het nou 67 of 66 man. Maar ze moeten 75 hebben om een meerderheid te hebben, ja.
2: En dat doen ze dan dus bij de oppositie. Nou is de vraag van, gaan we dat allemaal op links zoeken of op rechts zoeken? Of gaan we dat in onderdelen zo'n beetje om elkaar?
1: En die willen ze nog niet echt, hè? Dat is een beetje...
2: Daar zijn ze al 2 dagen mee aan het stoeien. En ik vond op een gegeven moment om het een beetje in Jip en Janneke taal... want je merkt nu al dat het best wel lastig is om te volgen.
1: Ja.
2: Toen kwam er op een gegeven moment een metafoor naar voren... Dat is heel leuk.
1: Metaforen. Ja.
2: En dan moet je het zo voorstellen. Iemand zei dus van... we moeten samen optrekken. Hè? Dat hele kabinet zegt, we moeten samen.
1: Samen optrekken, ja.
2: Want we moeten meerderheid creëren. We moeten samen. En we moeten samen oversteken, werd het dan. Dus die zei van, we moeten samen oversteken op het kruispunt. En wat doe je dan, zegt hij, om het maar heel duidelijk te maken naar de oppositie. Dan moet jij... Oh, zo heb ik het geleerd, zegt hij. We kijken altijd eerst naar links... Knipoog naar rechts en dan nog een keer naar links. Daar waren ze het niet helemaal mee eens aan de oppositiekant.
1: Nee, joh.
2: Nou, zegt hij, aan de andere kant, die zegt van... Nou, ik heb altijd geleerd dat rechts voorrang heeft. Dus dat was weer heel leuk.
1: Ja, die zijn helemaal gevonden.
2: Dit gaat natuurlijk wel even duurzaam door. Tot op een gegeven moment iemand van Volt kwam, als ik me niet vergis. Want ik heb heel veel mensen aan het woord gehoord daar. Ja. En die zei van, nou, zoals we hier nog heel lang doorgaan... zijn we hier niet bezig op een kruispunt, maar we zijn hier bezig op een rotonde. Want we draaien
1: alleen maar rond, ja.
2: Nou, zegt die ander, nee hoor, het is let een T-splitsing. We gaan niet linksaf en we gaan niet rechtsaf, we gaan rechtdoor. En daar is dus niks meer. We zitten met z'n allen in de berm.
1: Alsof we Rita van Donkrop praten dan,
2: ik vond het geweldig. En kijk, wat het leuke is van zo'n metafoor... ik probeerde dan te volgen, dat hele politieke geneuzel. Ik probeer dan de oplossing te horen. Nou, die hoor ik niet. En dat blijkt ook wel waar te zijn, want ze hebben al 2 dagen nog niet een oplossing bereikt.
1: En ze zijn er nog niet, hè?
2: Nee. En ik denk van, nou, met zo'n metafoor... ja, dan begin ik het één keer wel te begrijpen hoe het nou eigenlijk zit. Ik zie dat kruispunt nog steeds voor me. Dus eerst naar links kijken, dan naar rechts, dan weer naar links.
1: Ik denk dat wij op een doodlopend spoor zitten.
2: Dat denk ik ook.
1: Ja. Dus dat moeten we even alles weer op de rails zien te krijgen. En dan hopelijk dat het weer goed gaat.
2: Waarom heb je dat stopbordje bij me op?
1: Stopbordje? Wat zeg je nou?
2: Ik moet stoppen, ik snap het al.
1: Ja, oh ja. Ja, ik denk de drone afkappen, afronden. Dat is meer.
0: Hij is snel van begrip, hè?
1: Ja, dat wel. Hij wel. Ja.
0: Zijn vader wordt niet van extra bril.
1: Ongelooflijk. Nou, dit wordt nog een lange...
0: Tweeënhalf uur nog, ja. Dus ja. Ja, dan gaan we doorkomen.
1: Ja, dat komt wel goed.
2: Wat draaien we nu? Over rotondes gesproken.

0: the rock stop. Ik dacht dat het Rolling Stones waren.
1: Ja?
0: Dat lijkt er een beetje op.
2: Lijkt er wel.
0: Nee, ik wist natuurlijk wat ik met de Primal Scream was. Dat is ook van de Primal Scream.
1: Ja, nee, ja. Is echt het.
2: Vrij laat.
1: Die hebben niet gedraaid alleen.
0: Nee, klopt. Nee. Dat klopt. Nou, dat misschien,
2: niemand snapte hem, hè? Over rotondes gesproken.
1: Nee, je begint over rotondes. Ja, wat heeft dat met Sia en David Guetta te maken?
2: Ja, helemaal niks.
1: Nee, dat bedoel ik.
2: Ik vond het leken te leuk om te teasen. Want de mensen zitten nu gewoon twee platen lang na te denken. Hoezo bedoelt hij over rotondes?
0: Ik heb er geen zin over nagedacht. Geen seconde over nagedacht.
2: Nee,
0: maar
2: ik kan vaker worden er niet over nagedacht.
1: Is nou wel dat Maarten Wit zich heeft afgemeld morgen vroeg?
0: die wil die flauwekuls morgens niet. Met wie ga jij morgen vroeg
2: presenteren? Hey, Jack. Willems is er weer.
1: Oh.
2: Vorige week ook al een zaak.
1: Neemt ook weer een jackpot mee voor de Wie Wat Waar?
2: Ja, dat kan.
1: Nou,
0: jackpot
2: mee?
0: Jackpot
2: mee.
0: Nee, wij hebben hier dadelijk die muzikale bingo, dat weet je wel.
2: Ja, ja.
0: En als Jack hier is, dan hebben we een extra prijs. Dan kun je de jackpot
2: winnen. Ja.
1: Jackpot. Ja, we hebben ooit een sticker weggegeven toen ik jullie moest vervangen.
2: Ook al?
1: Ja.
2: Je mag altijd iets. Het is een hele eer.
1: Ja, dit moest.
0: Ik heb de eerste keer dat ik hem moest vervangen, kreeg meteen een commentaar. Ik moest meteen denken aan die film Good Morning Vietnam. Kijk die film?
1: Ah,
0: Good Morning Vietnam! Dus ja. Ik denk van, ik ga het op die manier doen. Nou, dat werd niet in dank afgenomen.
2: Nee,
0: dat
2: is echt lang onrustig in Ferrari. Nee.
1: Over onrustig gesproken, morgen is het ook weer zover, hè?
2: Ja.
1: Dan zetten we Venray ook een beetje op de kop.
2: Ja,
1: als de regio dan.
0: Is volgende week al wat geloven dan?
2: Nee. Dit is nog veel bijzonderder.
0: Oh, bijzonder.
2: Wat is er morgen, Marco?
1: Dan lopen we. Nou, ik niet in ieder geval, jullie ook niet.
0: Ik loop altijd.
1: 36 kilometer.
0: Zo.
2: Wie is we dan?
0: Wie is we?
2: Je zegt we. Maar je zegt wij
0: niet allemaal. Jij ook?
1: En we bestaan 36 jaar dit jaar.
0: Ja, als oom of zijn, hè?
1: Als oom of zijn, hè? Ja, niet als vrij laat.
0: Ja, nee, maar ook niet als Erik Vondeldijk.
2: Nee.
0: Ik zal het wel
1: zeggen. En dat betekent eigenlijk dat we nog, in samenwerking met het Meerdaags Wandel evenement een wandeltocht hebben georganiseerd.
2: Oh, dat heb ik wat gezien op de televisie van die poster en zo.
1: Een wandelroute wordt er gelopen van 36 kilometer lang. Daar hebben mensen zich voor aangemeld. Ik weet niet hoeveel mensen zich
0: Dat was de bedoeling dat er 36 mensen mee gingen lopen.
1: Ja, dan weet ik even niet precies hoeveel er zijn. Maar 36 man. Wij volgen het morgen helemaal op de voet. En er is van alles
0: op de voet.
2: Hier heeft hij een hele week over nagedacht.
0: Ja.
1: Maar wij dachten, zullen we dan hier gewoon weer een wandelbingo van stal halen?
0: Alweer?
1: Alweer, ja.
0: Alweer?
1: Ja.
0: Dus gewoon weer wandeltjes die met wandel te maken hebben.
1: Ja.
2: Dus jij vraagt nu of wij ons best een beetje voor gaan zetten.
0: Nou ja, kijk, ik heb de lijst van vorige keer bekeken. Maar ik vond er toch een paar bij staan. Denk, ja, wat is dat nou? Ik heb al wat dacht je van de Gerard van Maasakkers?
2: Dat is
0: het Brabants trots. Hè, naast Guus Meeuwis een beetje. En die heeft een plaatje gemaakt. Hey, gooi er mee, dan gaan we een lijntje
1: lopen.
0: Ja, we
1: weten hoe het gaat.
0: Ja. Jongens, jullie zijn Limburg. Ja, nou. Dit is Limburg. Je kent niet alle teksten van Brabantse troubadours.
2: Van Maasakkers, kom op nou.
0: Ah, nee.
2: Dat kent iedereen.
0: Ja, nou wel.
1: Ja.
0: Ik wil zeggen, want als hij eerder gezegd had, dan had ik een wedstrijd al geschreven van hoe gaat die eerste zin.
2: Maar er is één plaats op de bingo.
1: Ja, dat is er niet.
0: Dat is al eentje.
1: Ja, maar ik dacht ook, dus als je zelf thuis mee zit te luisteren, dan... Input is natuurlijk altijd welkom.
0: Ja, stuur maar even op via de postbus.
1: Kunnen we dat even doen? Ja, omofanai.nl.
0: Maak de postbus even open dan. Maak de postbus even open.
2: Natuurlijk is iedereen mee aan het luisteren, anders hoor je dit niet.
0: Ja, degene die niet luistert, die kunnen ook mee.
1: Mocht je wit voetje willen halen, dan app vooral.

0: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
1: Die leidt op het WhatsApp-logo.
2: Ik wil even een bruggetje maken naar het volgende ook. Als we toch over de wandeltocht hebben.
1: We maken even een sprongetje.
2: Als we het toch over die wandeltocht hebben.
1: Ja.
2: De vraag van vandaag.
3: Hey,

0: Jij vraagt het terecht, wat heeft het te maken met die wandeltocht?
1: Ja. Ja.
0: De
1: ja.
0: vraag gaat over wandelen.
1: Ja.
0: Want hoeveel normale stappen heb je ongeveer gezet als je 36 kilometer hebt gewandeld?
1: Oh, dat ben ik. Nou, nog niet, maar dat ben ik dadelijk.
0: Beetje uitrekenen.
1: Nee, een beetje uitrekenen. Want ik heb een stappenteller op mijn telefoon zitten. Ja. Dus ik ben even weg, ik ga even een kilometer lopen. En dat maal 36.
2: Kun je de vraag even één keer doen? Want het is heel moeilijk.
0: Hoeveel normale stappen... Het is gewoon normale...
1: Normale stappen is ongeveer... Bij mij is stappenteller 1,12 op 70 centimeter een stap.
0: Dus heb je ongeveer gezet als je 36 kilometer hebt gewandeld. Dus als je 36 kilometer erop hebt zitten.
2: Nou, succes.
0: Denk er even over na.
2: Dat is een leuke vraag trouwens.
0: Ja.

Good and What Do You Want From Me? Ja, ik vroeg net al in de vraag van vandaag: hoeveel normale stappen heb je ongeveer gezet als je 36 kilometer hebt gewandeld? Het aantal doorsturen mag je doen naar omroepvennerij.nl en dan op die grote groene WhatsApp-knop.

0: Somber en Homewrecker.
1: Somber.
0: Somber.
1: Somber.
0: Klinkt al een beetje somber, hè? Die
1: ja,
0: van een...
1: ja, maar een beetje somber. Een
0: beetje somber.
1: Ja, somber sowieso.
2: Ik ben er nog steeds mee bezig met die vraag van jou, hoor.
0: Ja, ben je nog niet helemaal over?
3: Nee, ik heb snel even... Ja, ik heb 500 meter gelopen, moet ik even zeggen. Ik heb geen kilometer gedaan.
0: Ja, maar natuurlijk keer 2.
3: Maal 72 dan. En dan kom ik toch op een bepaald getal uit.
2: Ja, ik kwam ook op een bepaald getal uit, puur op vingerspitsengevoel.
0: Vingerspitsengevoel?
3: En met mijn vingers lopen?
2: Ja, zoiets, maar ik zat... je kunt met je vingers zo lopen, hè?
3: Ja.
2: Mag ik even een suggestie doen? Ik denk, ik weet niet, 40.000?
3: Ik kwam op 47.800.
2: Hoeveel kwam jij, sorry? Hoeveel op?
3: Ik heb 500 meter gelopen, half kilometer, dus dat maal 72, dan kom je dus uit op 36 kilometer.
0: Ja.
3: Kom ik op, was het 47.800 stappen.
0: Dus 47.800
3: stappen.
0: Ja, er zit iemand wel heel erg in de buurt van jou.
2: Okay. Zit iemand ergens in de buurt?
0: Okay. Ja, heel erg in de buurt.
3: Wat zei jij, Fink?
2: Ik zeg, even snel, 40.000.
3: 40.000, oké. Okay. Ik zeg 47.800.
0: Nou, ik geef nog even de luisteraar even de kans om nog zelf met een antwoord te komen.
2: Ja, goed plan.
0: Ben je benieuwd wat daaruit komt? Misschien iets heel anders. Misschien zeggen ze wel 100.000.
2: Ja, heel erg veel, normale stappen.
0: Ja, gewoon normale stappen. Niet kleine stapjes.

0: vrij laat. Tussen 7 en 10 uur. Ook voor jou.
1: Het was de meest dysfunctionele organisatie waarmee ik in mijn leven te maken heb gehad. Van een zo gruwelijke stomp.

0: Mark en Chalit met Dive Into Me. Daarvoor, wat draaiden we daarvoor eigenlijk? Ik ben het helemaal kwijt. Interview Spare, dat was het. Ja, Huey Lewis en de News.
1: Ja.
0: Zullen we het antwoord gewoon geven?
1: Ja, zeg het eens.
0: Stel
1: de vraag nog één keer voor degene die net inschakelen.
0: Ja, dat is namelijk...
1: De vraag van vandaag.
0: Hoeveel normale stappen heb je ongeveer gezet? Ongeveer... Als je 36 kilometer hebt gewandeld.
2: Ja, iemand zat er dichtbij, zei je.
1: Ik zei 47.800.
2: Ik zat zoiets van, 40.000, rond even lekker af.
0: Ja, praat vooral even door.
2: Wie zat er nou het dichtst bij? Want dat wil ik dan toch wel weten.
1: En van Roffel?
0: Roffel.
1: Ja, maar je mijn soundboard open, hoor. Dan heb je alles bij elkaar.
0: Drumroll, zeker.
1: Roffel.
0: Roffel?
1: Roffel.
0: Die hebben we nog.
1: Roffel.
2: Is ook niet op roggel, hè? Want dan krijg je...
1: Ja, die drumroll kan ook trouwens.
0: Deze heb je door.
1: Probeer eens.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wacht, dan doen we even opnieuw. Oké?
1: Afslag, heb ik er nog erbij staan.
2: Wie zit er dus
1: afslag?
2: Erbij?
1: Afslag.
2: Jezus, je kom nou.
0: Ja, dat is vrij laat. Welkom, hè?
1: Drum afslag.
0: Drum afslag. Ja.
1: Dan heb je die... Ting.
0: Dus.
1: Ja. Oké.
0: Het antwoord.
1: Ja, Roffel. Ja.
0: Rubber. Er kwam iemand aan. Jij zei...
1: Ik zei 47.800.
0: Oké.
2: Ik zei 40.000.
0: En er kwam hier in de app nog binnen 50.000.
2: Oh, 50.000.
0: Door Morris.
1: Morris.
0: Het juiste antwoord.
1: Is.
2: Ja.
0: 46.000 tot 54.000.
2: Ja, dus Erik tot dichterbij.
1: Ja.
2: Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
2: Je gaat er vanuit. Jij hebt een voetreis gewonnen morgen.
1: Ik heb het net even snel ergens anders even opgezocht.
2: Ja, 36 kilometer.
1: Die was wat preciezer nog. Het is namelijk een verschil, zeg ik ergens, dat er een verschil is tussen man en vrouw.
2: Ja, dat is een beetje dat gemiddelde.
1: Een man zo ongeveer 47.000 en een vrouw ongeveer 53.000.
0: 53.000? Ja, die zit wel in die ja.
1: Je leeft niet op grote voet, hè? Dus.
0: Nee, je moet te veel gaan lopen voor de man natuurlijk.
1: Ja, hè? Gat in de hand. Hoezo?
0: Je bedoelt de shoppen?
1: Nee. Ik denk eens in de maand dat ze maar kleinere stappen moeten zetten. Dat ze dan niet zo makkelijk kunnen lopen. 1 week per maand.
0: Ja.
2: Nee, heb je dat ooit gehad als je langs je partner, je vrouwelijke partner, als wij als man.
1: Ja?
2: Dat je dan wel dezelfde tempo loopt. Alleen als je elkaar zeg maar zijwaarts vasthoudt. Dat je dan niet dezelfde...
1: Ritme loopt.
2: Ja. Zeg maar het ritme loopt. Ja, dat is irritant.
1: Ja.
2: Ja,
0: bij jou, ja, dat je dan,
1: ja, bij mij was dat vroeger heel anders.
2: Ja, heel anders, ja. Jij droeg haar.
0: Toen was dat gewoon gered.
1: Daarom heb ik nog steeds last van mijn rug.
0: Oh, ja. Te veel dan aan de visio uiteindelijk. Ja.
2: Nee, maar dat is heel irritant natuurlijk. Dus, maar inderdaad, de gemiddelde stappen, we hadden het erover. En je zei
1: 70 centimeter. Mijn stappen tellen 70 centimeter.
2: Oké, maar dat is hier dan ongeveer op gebaseerd. We hadden dus het gemiddelde van de mannen en de vrouwen... gemiddeld in Nederland of gemiddeld over de wereld.
0: Ja, dus... Daar ook gemiddeld over de wereld.
2: Kleinere mensen, die hebben meer stappen nodig.
0: Ja, we hebben een man en vrouw, maar Roel van Velzen, staat hij er ook bij?
2: Nee, die staat er niet bij, denk ik.
1: Ah, die heeft 100.000 nodig.
2: Maar in het gemiddelde, snap je dan...
0: We moeten er wel even uit, jongens.
1: Oh ja?
0: We zijn uitverkocht, dit programma, zoiets. Want reclame. Zometeen, uur 2.
1: Of doen we nog 2 uur?
0: En doen we nog even 2 uurtje
1: bij. Oh, 2 uur erbij, oké.
0: Nou, tot zometeen.
1: Oké, tot zo dan. 3, 2, 1.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
6: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
5: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanaf

0: Hier volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
1: Marco Loenen.
2: Ja, links van mij Erik Vosselwijk.
3: En rechts van mij Frik van Weelen.
1: Ja, je wees mij aan. Ik denk, wat moet ik nou mijn
3: nee, nee, maar ik wou zeggen van... Dat ja, hij jou aankondigde.
1: Dus jij wees aan wie er moest beginnen.
2: Ja, oké.
3: Okay. Ja, goed. Ja, nee, maar goed. Oké. Okay. Dat was even lekker kort.
2: Nou, tot volgende week. Ja.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Hé, hey, wie staat daar voor de deur?
2: Ja, kom maar binnen. Het weekend is gearriveerd.

0: Zo, de tijd. En als het golft, dan golft het wel...
1: Ja, goed.
0: Ja, goed.
2: Ik had vroeger een golf.
0: Oh, wacht, dit is niet de goeie. Had je vroeger een golf?
2: Ik had een golf, ja.
1: Elke versie, met die ronde of met die vierkante koplampen?
2: Ik heb een golf gehad en ik heb een golfketen ingehad en ik heb een golf cabrio gehad.
1: Zo. Je ziet er wat geld zitten.
2: Zat.
1: Hoe vaak ben je aangehouden?
2: Oh, niet zo gek vaak.
1: Nee, niet zo gek vaak.
2: Ik ben het nooit, ik heb al sinds 18 jaar heb ik mijn rijbewijs, ik heb me nooit hoeven blazen.
1: Niet?
2: Nee, dan nooit.
1: Nee. Want?
2: Ja, gewoon. Ik wou nooit staande gehouden.
0: Ik heb het één keer gehad, want dat was toen hier in Venray een groot feest was, een groot evenement. Ik weet niet precies wanneer of welk feest het was. En toen kwam hij hiervan vrij laat af en ik reed langs het tankstation richting Leunen.
1: Oh ja.
0: En daar stonden ze te controleren.
2: Ik heb al een keer,
0: zei, kom maar eens even mee.
2: Ik heb al een keer gelachen. Ja, ik had die spoorwagenovergang wel tussen de Sint-Jozefstraat en de Vlielseweg. De Vlielseweg en de
1: Sint-Jozef. Ja, die ken ik met die spoorbomen.
2: Ja, met die spoorbomen, ja. En dat gelegen van die rails. Ja, kan elk met...
0: Je was niet gesaboteerd van de week, hè?
2: Dan kon elk met een trein komen, want de rails lagen er al. Dus.
0: Oh ja.
2: Nee, maar die spoorbomen die gingen niet meer open. Dus er stond de politie en stond daar verkeerd te regelen. En die politie die kende ik persoonlijk. Hè, en dan stond hij daar en dan hoorde hij steeds die bel. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ik doe mijn radio open. Ik zeg van, hé Henk, wil je niet gek van die bel? Valt er mee, zegt hij. Maar zou je niet schouw je gordel om doen?
0: Oh, wacht. Ik had een lachband.
2: Ja. Dat is niet mijn lachband.
0: Nee, dat is een andere. Ze lachen nog steeds.
2: Die lacht dan nog steeds.
1: Even een vraagje. Kende jij Henk of kent Henk jou heel goed?
2: Nou, iedereen kent mij.
0: Oh.
2: Is gewoon zo. Dus,
1: vanuit zijn vakgebied bedoel ik?
2: Ja, nee, als vakgebied. Nee.
0: Iedereen kent mij zelfs.
3: Hier volgt een politiebericht.
2: Nou, dan kom ik daar in mijn item, kom ik er even op terug. Dus,
1: Jongens, ik moest even lopen naar de postbus. Ik heb het hier neergegooid. En nu?
0: Inderdaad, we hebben de postbus. Heel veel berichten zijn naar binnen gekomen via onvenrij.nl en dan die groene knop, Erik. We hebben ze even op een rijtje gezet.
2: Ja, Bas die zegt van, jullie hebben het over de nieuwe rubriek van De Mop van Hans.
0: Uh-huh.
2: En dat wordt een nieuwe rubriek van Hans Dossers. Het zou leuk zijn als jullie een jingle alvast kunnen laten horen. Nee.
0: Nee, dat kunnen we niet.
2: Nee, dat kunnen we wel. Maar doen we niet.
0: We hebben wel al verklaard wat we willen gaan doen met Hans.
2: Ja, nee. Maar dat wordt het
0: een jingle, houden we als verrassing.
2: Ja, houden we als een verrassing als Hans er is. Hij is de eerste. Hij moet erbij zijn als je voor de eerste keer draait.
0: Tenzij Hans nog een mopje instuurt.
1: Ja, dan wel.
2: Ja, dan wel.
0: Dan wel.
2: Maar dan wel een voice-app.
0: Maar we hebben nog niks.
2: Nee, moet wel een voice-app.
0: Ja, wel een voice-app. Ja, Hans, als je luistert.
2: Via voice-app. Dus niet geschreven. Nee, hij moet door Hans zelf ingesproken
0: worden. Ja, en geen raadsel van de schoen en... Ja. Van de berg af, weet je wel.
2: Kijk met de kikker.
0: Nee, is kiwi. Nee.
2: Is kiwi, ja.
0: Kijk met de kikker, ja. Het is groen en... Ja, nou goed.
2: Het is groen, het is een homo. Kijk met de flikker.
0: Goed, we gaan gewoon door.
2: Oké, we hebben al 2 uur. Het is groen.
0: Mout die vraagt... Tan me nog aanmelden voor de wandeltocht die morgen gewandeld
1: wordt. Ja, die kreeg je net ook binnen.
2: Nee.
1: Oh, ook van Mout. Ja, sorry, die is hetzelfde.
2: Nee, mag ik niet. Nee, moet ik nee zeggen.
1: Hoezo niet?
2: Nee, het is de inschrijving is gesloten.
1: Ja, maar je kunt ook meewandelen gewoon. Of gaat dat niet?
0: Ja, maar dan krijg je een spelletje. Je krijgt een speciaal presentje.
2: Dat mag je wel zeggen.
0: Ja, die moet je wel aanmelden.
2: Ja, je moet wel aanmelden.
0: Dat is zich aangemeld hebben.
1: Dus je kunt niet meer inschrijven. Dus. Je kunt niet
0: dat gaat niet meer, nee.
1: Oh,
0: je kunt het wel live volgen bij Omroep Venray hier en daar. Dus er wordt al verslag gedaan vanuit...
2: Ik mocht zelfs geen geluidsklusje aannemen morgen.
1: Want?
2: Ja, ik moest live.
1: Oké.
2: Ik moet live.
0: Ik moest en zal live gaan.
1: Is het op radio, televisie?
0: Radio. Op onvenray.nl is een live blog bij te houden.
1: Oh,
0: en we hopen daar allemaal foto's en dergelijke te plaatsen. Dus dat doe je ook heel
1: veel. Oh, dat is leuk.
0: Ja. Lars heeft ook wat gestuurd.
2: Oh. Ja, zeg dan.
0: Oh, sorry, ja. Hoorde ik... Ik dacht, dat is een
2: tekst. Ik ga het niet over mezelf hebben, hoor.
0: Hoorde ik Erik ook al ergens anders op de radio vandaag?
1: Kan dat?
0: En door. Peter.
2: Dat is onder mijn...
0: maar is dat zo?
2: Ja, onder mijn artiestennaam.
0: Onder jouw artiestennaam?
2: Ja, mijn artiestennaam op de landelijke radio is Ruud de Wild.
0: Mocht je willen,
2: Nee. Ja, helaas heb je goed gehoord, ja. Nee, dat klopt. Het heeft te maken met de top 3 dodges die afgelopen 3 weken uitgezonden is bij Radio Veronica.
0: Oh,
2: en ik kreeg een appje van iemand van Veronica, Gert van Veronica hier. En Little Birdie from de redactie told me dat jij een groot Queen-fan bent.
0: Wow.
2: Dan zul je het wel leuk vinden om te horen dat Bohemian Rhapsody straks op 1 staat in de top 3000 bij Wout en Frank. Ik zoek nog iemand die in een kort audio-appje kan vertellen waarom dit een terechte nummer 1 is. Kan jij ons helpen? Groetjes.
3: Ja. Little Birdie.
0: Hoi, daar ben ik te groot voor. Groetjes, Erik.
3: Dus, wie zou dat toch zijn?
2: Nee, Gert.
3: Nee, Little Birdie.
2: Nee, dat is niet. Dat is werking op vrijdag.
3: Ja, ze willen je wel.
0: Vandaag nee, wel. Is
2: maar
0: toch,
2: je ziet wel, ze kennen mij ook bij de grote zenders. Dus ja, nog even wel een belkje weg.
0: Nou, mooi.
2: Nou, doei.
0: Je pakt al van zin, hè? Ja, precies. Peter heeft ook wat gestuurd.
2: Ja, Peter zegt van, ik vind dat Freek een fijne stem heeft. Lachband. Wacht even, nog een keer. Vinger bij de knop. Ja. Peter schrijft, ik vind dat Freek een fijne stem heeft.
3: Dat is mooi, hè?
2: Gaat hij vaker aanschuiven? Vraagteken.
0: We gaan gauw door.
2: Ga
0: je vader aanschuiven?
3: Ik hoef niet verder aan te schuiven. Ik sta er al dicht genoeg op.
2: Maar bevalt het nu de eerste aanval?
3: Nou ja, ik kom hier on the fly gewoon binnen. En gewoon on the fly zeg van, hier heb je een microfoon en een hoofdtelefoon.
2: Ja, maar
3: en bij het rode lampje, als dat aangaat, moet je praten.
2: Maar je hebt nu een uur en 20 minuten meegemaakt.
3: Ja.
2: Hoe bevalt het?
3: Nou, ik heb natuurlijk in het verleden heb ik wel vaker aangeschoven.
0: Dat is waar.
3: Het is een soort re-entree.
0: Een soort van comeback.
3: Comeback klinkt alsof dat het dan beter moet, weet je wel.
0: Een déjà vu. Alles stond gewoon mooi samen hier.
3: Nee, maar je weet het nooit.
2: Ik hoor geen nee. Carlo die zegt, als jullie nog een keer één persoon met één persoon minder zijn, dan wil ik wel een keer aanschuiven.
0: Oh, Fred, ik kan thuis blijven.
3: Ik krijg net een berichtje binnen.
2: Ik heb het telefoon van Carlo erbij gekregen. Dus we kunnen bellen als je een keer...
0: Echt?
2: Ja, dit is
3: bel maar even op dan.
2: Zal ik eens even bellen?
3: Doen we normaal nooit. Hè? Doen we alles van tevoren eventjes afspreken. Maar zullen we deze keer gewoon... Ik wil jullie verder niet...
0: Is dat een bekende van jou?
2: Ja.
3: Oh. Ik zit er niet op je of zo, maar...
2: Jij kent die jingle van mij, hè? Erik.
0: Hoe heet hij ook weer?
2: Gewoon Erik heet die jingle.
0: Oh shit.
3: Het is heel flauw om mensen gewoon live in uitzending te bellen, toch? Wel leuk.
0: Ja, precies. Waarom niet?
3: Normaal doen we dat niet, hè?
0: Niet gewoon
3: nu wel, hè, toch?
2: Hey, Erik. Misschien Erik streepje misschien.
0: Erik streepje, hè?
2: Erik streepje Erik.
0: Erik streepje Erik. Erik natuurtalent kreeg hem meteen. Nou, dat is echt...
3: Ja, die teksten zijn vrij en wilbaar, dus ik weet wel wie dat gedaan heeft.
2: Even alfabetisch volgen, hoor.
0: Dat zal natuurlijk wel helpen. Maar ondertussen zitten we...
2: De scrollen naar de E.
0: Ja.
3: Ik snap niet dat hier een camera niet op staat. Dat snappen de mensen.
0: Dat is toch geweldig? Oh, hier, Erik.
2: Nee, hoger.
3: Oh, dat spel je
2: hoger.
0: Hoe ver?
2: Carlo staat er bij de artiest.
0: Oh, hier.
2: Ja, die.
3: Hoger, lager, leuk spelletje.
0: Hoger, lager.
2: Hier staat deze.
4: Erik.
3: Oh, die kunnen wel bellen.
0: We kunnen
3: wel even bellen.
2: Ik praat goed ABN. Ja.
0: Jacqueline die vraagt, komen de wandelaars ook voorbij in de Brabander?
2: Moet jij een Brabander vragen, want ik weet niet waar de Brabander ergens ligt.
0: Weet je dat niet?
2: Ja, hier een Venray zijn bij zijn wijk.
0: Heel goed.
3: Daar.
2: Daar,
0: komt
2: het. Een of andere nieuwe wijk, hè, geloof ik.
0: Ja, zoiets.
2: Ja,
0: weet ik niet.
2: Ik weet niet hoe de route is.
3: Staat de route
0: volgens mij lopen we niet door de Brabander.
3: Nee, volgens mij ook niet.
2: Zeg jij weer, we? Loop jij mee?
0: Wij als Omroep Venray zijn het, toch?
2: Ja, wie hoort wel Omroep Venray mee dan?
3: Ja, een heleboel mensen.
0: Ja, onder andere Roland.
2: Onder andere, en wie nog meer?
3: Wiek.
0: Wie nog meer? Wim, toch?
3: Ik heb de kandidatenlijst niet helemaal...
0: Nee, er lopen een paar mensen van ons.
2: Wim is pas gerepareerd van...
0: Wij zijn er wel live bij.
2: Ja, dan wel, maar...
0: Wim Tiede trouwens, hè?
2: Ja, met een fiets, met de auto.
3: Volgens mij gaan we er... Het is toch een route helemaal uitgezet... wat iets met Omroep Venray te maken heeft.
0: Ook.
2: De route is uitgezet door de medewerkers van de meerdaagse wandelevenement Venray.
3: Ja, maar dan bezoeken we dus punten die iets in het verleden met Omroep Venray te maken hebben gehad.
0: Ja, maar dat kan
3: de
0: Brabant niet zijn.
3: Brabander kan het niet zijn in die zin, want
2: ze kunnen dan van punt A naar punt B langs de Brabander
0: komen. Ja, maar dat gebeurt niet volgens mij.
2: Ik zeg maar.
3: Of het moet zijn dat daar die zender ergens in een weiland stond. Onze zender.
0: Ja, dat maakt het heel moeilijk.
2: En onze piratentijd.
0: Ja. Ja.
2: Daar heb ik niet meegemaakt. Mooie tijd waren dat.
3: Ongelooflijk.
2: Nou, tot zover de Postbus. Ja, ja.

0: Eerlijk is eerlijk, wat een bende.
1: Wat een ongelofelijke bende.
2: De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Dit is Vrijlaat, ook voor jou.
0: Alles wat zij aanraken verandert in puin.
3: Jongen, hopeloos.

0: Dus ik
1: hoe verder?
0: Ik had het niet meer te doen dit.
2: Zo erg.
1: Ja. Ja, jullie beginnen.
0: Ja. Sorry. Ja, 3 oktober is het zover, hè?
2: Is de dag voor Dierendag, ja.
0: Ja, dat is waar, inderdaad. Nee, maar dan ga je naar de
1: 4 oktober is de dag.
2: Dan ga je de dag voor.
0: Mag ik even mijn verhaal vertellen?
1: Ja, sorry.
0: Nee, dan ga je naar de documentaire van Linkin Park.
1: Oh, ja. Oh, je wilde het bruggetje maken naar de plaat. Oh, sorry, dat hadden we niet door. Oh, ja.
0: Dat hadden we niet door. Nee, ja, nee daarom... daarom
2: oké, okay, maar je gaat naar de film
0: ja,
2: van,
0: er is een,
2: van een muziekband.
0: Ja, nee, film. Het is een documentaire. Het is niet echt een film.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het is een documentaire die een van de bandleden heeft gemaakt.
1: Oh.
0: In de jaren dat ze geen frontman hadden, geen liedzanger.
2: Ja, dat is het een en ander gebeurd daar.
0: Er is, ja, sinds 2017 is er van alles gebeurd daar. Ze hebben even geen muziek gemaakt door de dood van Chester Bennington.
1: Uh-huh.
0: 2017 inmiddels, dat is bijna 10 jaar terug. En dus die periode tot aan het vinden van een nieuwe frontvrouw. En de optredens die ze dus hebben gedaan daarna.
2: En dat is op 3 oktober alleen te zien of zo? Of?
0: Nee, 30 september.
2: Oh.
0: 1 oktober en 3 oktober.
2: En 3 oktober heb je kaartjes?
0: Voor 3 oktober heb je kaartjes.
2: Ja, oh ja, daarom ga je.
0: Ja, daarom ga ik.
2: En waar ga je naartoe
0: dan? Het wel een mooie gelegenheid om in ieder geval Indiana te draaien.
2: Ja, oké. Okay.
0: Okay. Mooi toch? Ja.
2: Is dat in Verrijd te zien? Is dat,
0: in Eindhoven.
2: In Eindhoven.
0: Eindhoven, Nijmegen en nog wat andere.
2: Wat is niet
0: van zo'n gele bioscoop, zeg maar.
2: Een gele bioscoop?
0: Ja, met zo'n geel logoetje. 5 letters. Mag de naam toch niet doen? Ja, zou je het wel doen?
2: Nee, dat mag niet.
0: Paté.
2: Nee, dat mag niet.
1: Ja, wel een paté gesproken.
2: Lekker,
1: hè?
0: Ja, precies, lekker toch?
1: Ben je ooit in een IMAX-film geweest?
2: Een IMAX-film?
0: IMAX. IMAX.
2: Dat is een hele grote filmdoek.
1: Ja, ik ben er nooit geweest, maar want jij hebt het dan over muziek in de bioscoop. 7 oktober,
0: ja.
1: Dan is er een paar dagen, dan is de concert van Queen, wat ze opgenomen hebben op 27 juli 1986 in Budapest.
2: En dat wordt nu pas uitgezonden?
1: Nee, die is al lang geleden klaar, maar die hebben ze allemaal gerestaureerd en dergelijke. En en geschikt gemaakt voor IMAX.
2: Ja.
1: Is dat zo apart? Of kijk, die aan dat concert hebben we natuurlijk op DVD. Hè? Dat begrijp je wel.
0: Ja, dat is waar. Ja,
2: niet zo'n groot scherm. Je hebt geen IMAX-scherm thuis, toch?
1: Ja. Nou, bij mij schuif tegenover in de zaal. Dan hangt een videoscherm van 4 meter breed.
2: Ja, maar dat is geen IMAX.
1: Dat is veel groter. Nee, dat, ja, maar als je heel dichtbij zit, dat is net zo.
0: Ja, dan krijg je net klachten erin.
2: Ja. Maar 3 oktober dus, want daar had je het over Linkin Park. En die doco heet?
0: Unshatter.
2: Oké. Dat had je volgens mij nog niet
0: gehoord. Ik weet niet of er nog kaarten zijn, hoor. Dus,
1: je vergeet één belangrijk regeltje.
0: Nou?
1: Er zijn kosten aan verbonden.
0: Er zijn kosten aan verbonden. Waar je die te kopen, dat...
2: Ja, doe je een oproepje omdat je verder nog een stoel naast je vrij hebt staan of zo?
0: Nee, ik ga met 3-4 man ongeveer.
2: Ja, dus, goed, maar je kunt er aan de buitenkant zitten. Misschien heb je gezien, nee. Want dan kun je tegenwoordig zien dat de stoelen vrij zijn. Dat je zegt van nou, wie wil er nog naartoe? Mag je naast me zitten.
0: Ja, dat is waar, maar bij die bioscopen kun je wel... aangezien, ik zag wel dat de kaarten er wel redelijk snel doorheen gingen. Dus ik denk wel dat ik aan beide kanten wel naast iemand zit.
2: Waren de kaarten van slechte kwaliteit dan? Omdat ze wel heel snel doorheen gingen.
0: Ja, Freek. Inderdaad. Dus. Die waren inderdaad van slechte kwaliteit. We gaan gauw bingo, hè? Ja, gauw door. We zochten 10 liedjes deze avond. Wat ging over wandelen. En waarom ook alweer, Erik?
1: Omdat het morgen... Nee, ja, morgen wordt het, ja. Het wandelen... Nee, ik had de juiste benaming niet. Hoe heet dat toch weer? Wandeldolfijnderij?
0: Dwarsdolfijnderij.
1: Die gaat plaatsvinden. Ze starten hier bij de studio op de Langeweg 92 hier in Venderij om 7 uur 's morgens.
0: Zo
1: goed. Wordt een verslag doorgegeven door Freek van Velen en niet Mark de Wit, want die wil uitslapen.
0: Ja, let er maar uit.
1: Nee, maar onze Superjack die is er dus.
0: Superjack?
1: Ja, Jack Willems.
0: Ja. Ja, dus, nee, zeker. Dus wij zochten met de muzikale bingo natuurlijk 10 wandelliedjes.
1: Wandelliedjes!
2: Ja, dat moet niet zo moeilijk zijn, toch?
0: Ja, en die kwamen toch maar al met flinke aantallen binnen. Zullen we ze gewoon even opnoemen?
1: Ja.
0: Alle 10. Freek, wat is er nummer 1? Nummer 1.
2: Nummer 1, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? The Walk of Life van de Dire Straits.
1: Nee, Dire Straits, zonder de.
2: Ja, de.
1: Nee, nee, het is niet de Dire Straits.
2: Dat zei
1: het
2: is toch, Dire Straits.
1: Nee, Dire Straits.
0: Ik stel toch ook wel eens ooit, kom.
1: Ja, goed. Aerosmith staat er 2 met Walk This Way.
0: Dan nummer 3, The Bangles and Walk Like an Egyptian.
2: Oh. Mag geen de zeggen, hoor.
1: Ja, wel, de Bangles wel. De Bangles wel.
0: Nee, volgens mij zijn Bangles, toch?
2: Nee, ja, nee, de Bangles.
1: Nee, het is de Bangles.
2: Oké. Okay. Waar ze loopt te wandelen zit er ook nog in. Nummer 4, Henk Westbroek.
1: De Henk Westbroek.
2: Henk Westbroek. Hier mag het dus wel, hè?
1: Nou, kijk, we konden Bernie niet vergeten. Dus we hebben ook Katrina en The Waves even erin gezet met Walking on Sunshine.
0: The Waves, hè?
1: Ja. The Waves, ja.
0: Nummer 6, Nancy Sinatra en These Boots Are Made for Walking.
2: Wandelen, wandelen! Van Minka.
1: Zegt mij dus helemaal niks.
2: Nee, nummer 7.
0: Nee, maar de Minka ken je wel, toch?
1: Ja, oh, dat heb ik niet gezocht. Ik heb wel een Minka. Maar ik heb wel voor jou de Proclaimers. Oh, met 5000. Ja. Nee, het is al 36 kilometer. Dat
0: oh, hebben we de brief in gemist?
2: Ja. Oh. Ja, Erik slaat er ook één over.
1: Er is een rectificatie. 5000 miles, dames en heren, die mee gaan lopen. Sorry.
2: Dat is nou nummer 9, maar we hebben 8 overgeslagen, jongens. Ja. Lekker makkelijk.
0: Ja, Shirley Hooper met de Wanderclub.
1: De Wanderclub?
0: De Wanderclub.
2: Ja, de Wanderclub, ja.
1: Ja, maar ik weet waarom die overslagen hebben. Die leeft namelijk niet meer, Shirley Hooper.
2: Ja, maar de muziek zal altijd blijven bestaan.
1: Ja. Oh. En dan zal ik hem zeggen, als Brabander zijnde... Gerard van Maasakkers, de troubadour van Brabant.
2: Dat spreek je de titel eigenlijk uit.
1: Hey, ga er mee.
2: Is niet zo moeilijk.
1: Hey, ga er mee. Hey, ga er mee, dan gaan we een eindje lopen. Daarom
0: die,
1: zit ja.
0: Die 10 liedjes staan dus op de muzikale bingo kaartmolenlijst. En de kaart kun je natuurlijk zelf ook nog aanvragen als je mee wilt doen. Omroepvennerij.nl, druk op die groene knop. En dan krijg je 3 liedjes van die 10 naar je toegestuurd. En ja, als we die dus draaien vanavond, heb je bingo.
2: Ja, die bingo staat wel erg, die molen staat heel erg hoog.
1: We hebben een heftruck.
0: Ja, heftruck. Wil je hem anders even ervan afhalen?
1: Gaan we nu al eraf halen?
0: Ja, oké. Okay.
2: Ik heb geen heftruck rijbewijs, hè. Dus
1: nee, maar dat maakt niet uit.
0: Is top. Ja, zit hij erin?
1: Een paar weken geleden, Sanne had het ook gedaan. Nou, dat ding is bijna niet overleefd, maar...
2: Wie, Sanne niet of de heftruck?
1: Ja, allebei.
0: Studio staat toch op instort, dus maakt het uit.
1: Allebei, dus...
0: Ja, sta je klaar?
2: Ja, oh, kijk nou uit.
1: Een klein beetje naar voren.
0: Ja?
1: Ja, laten we komen.
0: Ja.
1: Ja. Ik naar rechts. Rustig laten zakken. Rustig laten zakken!
2: Kijk nou uit, joh. Zeg het nog.
1: Sorry, Jan.
2: Helemaal beschadigd ook, hè?
0: Ja, wij maken vrienden nou vanavond.
1: Ze hebben een paar gaatjes, een paar dukjes op tafel.
2: Om de kosten eventjes te drukken, of in ieder geval de schade weer te kunnen verhalen op iemand met veel geld, moet je een sponsorloop van maken morgen.
0: Ja! Ja, dat vind ik niet zo'n slecht idee.
1: De ballen zijn al geel.
2: Oké, okay. Magazine de
0: van de bingo-molen?

0: Ombo Venray met Vrij Laat. Yes, en ook nog over Lonely Heart. Zover, hè? De vrijdagavond trappen we af. Onder andere met de muzikale bingo. Bij Freed van Velen staat de bingomolen klaar.
1: Oh jee.
0: Je weet hoe het werkt, hè?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Gewoon draaien.
0: Dan komt een nummertje uit en dat nummertje moet je even opnoemen zometeen.
2: Ja. Even de oude microfoon aan. Hey,
0: zo hard.
2: Rustig. Jongen, daar vliegen ballen door de ramen heen.
1: Ja, nou niet door de ramen. Vol op mijn gezicht ook, hè?
0: Ja, nou, wat is het score?
1: Ja, ik weet niet, ik was in mijn ogen gekomen. Er staat ook een letter bij.
2: Ja, dat maakt
0: ja, niet uit.
1: Dat is heel mooi. Ik heb vandaag geleerd op internet dat ik gewoon 7 moet zeggen. Niet 7. Heel veel mensen zeggen 7.
2: Ah.
1: Maar het is 7.
2: 7.
1: Anders schrijf je Z-E-U 7.
0: Ja, ja, dat is Minka.
2: Je hebt 1, oh, ja. 7, 2, 7.
3: Ik vind alleen
2: niet op. Ja. Dat is helemaal onduidelijk.
1: En nu?
2: En nu? Ja, daar hebben we een...
1: Nog één?
0: Ja,
1: het is wel leuk eigenlijk hier aan dat ding.
2: Ja, nee, je mag de hele avond aan draaien.
1: Oké.
0: Okay. Dus. We beginnen natuurlijk wel net met een plaat die niet in het systeem staat.
1: Wat is dit nou?
2: Minka. Werkt jouw systeem nog?
0: Nee. Ja, mij wel, maar je moet dan inloggen op het noodsysteem.
1: Het noodsysteem.
2: Het noodsysteem. Jongens, ik ben daar vol praten. Is goed dan even. Waar is hier het noodsysteem?
1: Alle platen staan erin en is de plaat die er niet in zit. Dat balletje komt er dan uit.
0: Wie kiest zo uit? Minka.
1: Ja, Minka.
0: Ik krijg er zin in een chocola van.
2: Wandelen.
1: Dat is,
2: Wandelen.
0: Daar ben je naar ingelogd, hoor.
2: Minka, die toe. I got a nap. Even dat ik vring het even na hoe die Minka. Hoe heet die Minka?
1: Hoika.
2: Nee, maar.
1: Ja, de
2: dat was Zaakje in de chocoladefabriek.
1: Oh ja, dat. Ja. Ja.
2: Loompa, die doe.
1: Ja, ik,
0: oh ja.
2: Ja.
1: Ik snap dat je het vergeet.
0: Willy Wonka is dat dan, hè?
2: Ja, Willy Wonka.
1: Oké. Maar je hebt ondertussen...
2: Ik
0: heb hem gevonden. Ik weet niet of het de juiste is, maar we gaan het gewoon zien. Hier staat wandelen, woep.
2: Voor mij is het altijd hetzelfde, want ik ken het hondnummer niet. Dus,
0: We gaan het gewoon zien.
2: Oh, even kijken.
0: Minka. Nou, wij weten ook van niks.
2: Geboren in Eindhoven, woont nu overijssel.
1: Oh, wat is dit zo?
2: Oh! Wat is dit?
0: Minka. Ja, Minka.

0: Winka.
1: Oh, al, al, ja, hi, Wendig.
2: Hi. Leuke plaats, zeg.
1: Het is wel een lekker loopritme.
2: Dat is precies dat ritme, hè?
1: Ja, het is wel lekker. Ja, is,
2: snel wandelen dan wel, maar...
1: Nee, dat is niet waar. Links, rechts, links, rechts. En ja, ik kan het ook kunnen doen. Ramstein, links, rechts.
0: Oh,
2: dat is
0: wel
1: vergeten. Die hadden
0: we... Hebben we die wel dan?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, Ramstein. Links, 2, 3, 4.
1: Links, 2, 3, 4, ja.
0: Dat zal het toch zijn? Deze is dat,
1: ja.
0: Oh ja.
2: Oh ja, dat is echt dat ritme.
0: Ja, hallo gekund.
1: Oh, dat denk ik nou pas aan. Maar, ja. Ik weet dat ik morgen draai bij de 3 na 5.
0: Ja, bij deze ideetje. Overdraaien.

0: dit.
1: Oh nee, heerlijk. Ja, ik heb het net al over gehad. Ja. Over hetgeen van dat de afgelopen 3 weken was dus de top 3000 in, van Radio Veronica. Was ja, te horen op de radio. Ja. En, ja, het leuke vind ik, en zeker van die grote lijsten, de eerste paar dagen. Dan hoor je nummers die je eigenlijk nooit meer bij horen komen op de radio. Nee, maar dit jaar ook weer gerechtigheid. Want Queen staat op nummer 1. Ik heb even gekeken, top 2000 staat op nummer 1. En top 4000 van Radio 10 hebben ze regelmatig nummer 1 gestaan. Dus ja, ik denk van ja, als dan ik iets na 6 uur in de montage zat, die aankondigde dat Queen nummer 1 stond met Bohemian Rhapsody, dan kan ik vanavond niet achterblijven. Dames en heren, nummer 1 in de top 3000. Dit is Queen en Bohemian Rhapsody.

0: Ja, natuurlijk, want je DK4 werkt niet.
1: Ja, maar...
2: Mag niet meer. Verbod.
0: En dat geluidseffect dat wij hebben, moet dat ook...
3: Ja, dat kan ook niet meer.
1: Ja, dat
0: moet ook... Een vuurwerk geluidseffect, ja.
1: Oh, die... Wat is dit? Vuurwerk Hans Dossels? Wat is...
0: Hans Dossels? Laat die eens horen. Ja, wat is dat in het archief?
3: Dat is een gillende keukenmeid.
4: Hans, doe maar niet. Hans, blijf er nou af, Hans.
3: Jawel.
4: Oh jee.
1: Zo.
4: Hans?
0: God, dat wil wel, jongen!
4: Oh nee. Doe nou niet, joh. Niet nog eentje, niet nog eentje. Hans, stop nou, Hans. God, dan gaat het niet los met dat vuurwerk ook, Hans.
1: We hebben toch rare dingen gedaan, hè, deze afgelopen jaren. Met,
3: dat je het ook al opgenomen hebt, dat gewoon een systeem hebt gedaan.
1: Ja, dat is toch geweldig? Ja. Even hoe je trouwens af, Freek, waarom we dit ITP überhaupt in het leven hebben geroepen, hè? De klinkplaat van de week.
3: Nee, maar maak me gek. Nou ja, ik bedoel dan met de uitleg van het...
1: Ja, nee, maar dan hoeven we in ieder geval niet ouder week weer Queen in de...
0: Jij bedoelt bij het item.
1: Ja, wat trouwens, prima keuzes altijd tot nu toe. Ja. Maar dan hoeven we niet elke keer Queen in de bingo-lijst te hebben. Daar was Dennis wel een beetje klaar mee.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat iemand dan een keer volgende keer... als we een onderwerp hebben dat ze Queen voorstellen. Dan hebben we dubbel.
3: Ja, dat kan natuurlijk wel.
1: Ja, ja. Waar ben je de volgende week dan?
0: Volgende week? We gaan daar kijken.
1: Ja, ik ben er niet.
3: Volgende week?
0: Ik ben er volgende week.
3: Weet je wanneer dat is?
0: Ja, ik ben er.
3: Een week later.
0: Ik ben volgende week vrijdag, ben ik vrij. Ik heb alleen fysiotherapie. En...
1: Nou, mooi, is dat geregeld?
0: Ja, ben ik erbij.
1: Ja.
0: Hey, maar jij bent er niet?
1: Nee, ik ben er niet. Nee.
0: Carlo, bel even. Kun je misschien even volgende week aanschuiven?
1: Ja, meld je even.
4: Omroep.

0: Het huidige Nazi 2-idee voor nu dan. Samuel Welte en Russo met Boom.
1: Nog. Want wanneer ga je die nieuwe ook alweer bekendmaken?
0: Over een uur ongeveer.
1: Over een uur?
0: Ja, nog minder zelfs. Nog minder. En dan zal die al ongetwijfeld beter zijn. Ja, mocht je afvragen waar Erik van Otterdijk is gebleven?
1: Ja, die is uit zelfbescherming gevlucht.
0: Ja, maar soms is dat ook wel gunstig voor ons. Want dan hebben wij eventjes een momentje voor onszelf, weet je wel.
1: Heerlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. We komen zo meteen weer bij je terug. Want dan zitten we in uur 3 alweer. De finale van deze avond. Laat ik het zo even zeggen. Dan gaan we door met de muzikale bingo. Want we hebben nog heel veel nummertjes te draaien.
1: Nog negen.
0: En zoals Fred al zei, maakt er ook een nieuwe 92-idee bekend. Ik ben benieuwd wat dat is.
1: Ja, moeten we iets over dat wandelevenement nog herhalen of zo? Of weten we dat nu al?
0: Ja, dat kunnen we straks wel even doen aan nieuws. Dan even nog een keertje. Dan hebben we het al gehad.
1: Nieuws, zeg je?
0: Ja, nieuws. We hebben nog nieuws.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
8: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
7: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: U luistert naar een programma in de zendtijd van wanstaltige presentatoren. Doe uw oren dit niet aan. Dit is Vrij Laat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
1: Dat is even een probleempje nu. We missen iemand.
0: Dan doen wij het toch?
1: Ja, oké. Marco Loenen.
0: Ja, en rechts van mij de man die misschien toch wel vaker op de baan schuift hier. Freek van Velen.
1: Ja,

0: even niet op de radio.
1: Nee, je bent niet echt van de shownieuws.
0: Nee, verschrikkelijk. Die mensen die sturen zelf een berichtje naar bijvoorbeeld shownieuws. Ja. En zeggen, ik heb een nieuwtje van, ik heb een vliegdood geslagen, bij wijze van. En dan gaan ze dat helemaal uitmeten met reclame rondomheen. En denk van, ja, ik vind het sowieso al heel knap dat het lukt.
1: Ja, weet je wel,
0: en dan is dat een soort van negatief nieuws. Maar dat negatief nieuws, dat jakkert wel een heleboel dingen aan. Dan ga ik het toch uitleggen, dat moet ik niet doen.
1: Nee, precies, maar weet je wat het wel... Ja, weet je, maar ik ben het al met je eens. Weet je wel, ik vind het rare, juist aan een programma als RTL Boulevard...
0: Ja.
1: Dat het een showbiz nieuws en entertainmentprogramma is. Maar als je dat dan zit te kijken, dan krijg je op een gegeven moment ook een blokje crime te zien. Ik vind dat een beetje... Ja, okay. We hebben er thuis een beetje een discussie, niet echt. Maar we zijn het er wel redelijk over eens.
0: Slaande ruzie.
1: Wat heeft dat... Ja, slaande ruzie. Nee, maar er was opmerkingen over. Oh, ja. Bijvoorbeeld mijn broertje, Sander, die zegt wel eens van... Ja, wat doet crime nieuws hier in het programma?
0: Nee, maar gaan we eens even reflecteren naar dit programma. Hier heb je Snow News.
1: Ja.
0: Met ook een bingo erin en een itempje hier. Wat slaat dat op?
1: Ja,
0: dat is heel kritisch.
1: Wat slaat

0: Listen Animal. Zo, zijn we er weer?
1: Ja, we zijn er weer.
0: Weer compleet, eindelijk.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Waar was je allemaal geweest, joh?
1: Ik was hier bij de onderbuurvrouw. Van
2: die gaat een hele rare weg.
1: Nee, bij de zanger van Sint Frans. Die dame die daar altijd achter de bar staat. Die was naar Engeland geweest. Op vakantie. En die was in een plaatsje. Er was een heel weekend 70s muziek.
0: En oh, dat is ook leuk.
1: Dit was filmpjes zien van een tributeband van Electric Light Orchestra en zo'n dingen allemaal. Oh. Dat was wel leuk om even te kijken. Dus.
3: Ja, maar daarom duurde het zo lang, ja.
1: Ja, ja, we even toch een beetje...
3: Wat een verhaal ook, hè?
1: Ongelooflijk. Ja, geweldig, hè? Geweldig. Hoe kom je erbij? Hoe kom je er vanaf?
4: Ja. Ik ga graag bingo.
3: Kunnen oefenen.
1: Microfoon open van hem.
3: Ja, nee,
1: die van die andere, ja.
3: Ik heb even kunnen oefenen, ik heb een tip gekregen, ik moet niet zo lomp doen.
1: Juist.
3: En dat hoor ik vaker.
1: Juist, maar ik wou het zeggen, dan moet je ook bij je eigen vrouw dan doen. Hè?
0: Dan mag je lomp doen.
3: Nee, ook niet.
1: Ja, je mag,
3: ook
1: niet. Ja, hij mag iets sneller draaien, hoor. Dus mag.
3: En nu?
1: En nu de andere kant op. Oh nee, je hebt
3: Nou, een probleem, hè?
0: Wat is het?
3: Oh, ja, het is... Ik had het weer verkeerd om, hè? Nummer 9 is het.
0: Nummer 9? Ah.
1: Ja, maar hadden we straks gezegd... Sorry voor degene die even schrokken dat ze morgen 5000 mijl moesten lopen. Nee, het waren er maar 500.
0: Ja, 500 miles.
3: Ja,
0: 500. Ja, alle
3: 20.
0: Nog een keer.
1: Dat was dubbel draaien. Nog een keer.
0: En het tweede balletje is...
3: Derde balletje totaal.
1: Ja, heel goed voor jou.
3: Nummer... Ja, dat is ook een... Nummer 3 ook.
1: Ah, de Bengals.
0: Derde balletje nummer 3. De Bengals, geen Bengals.
1: Als er tussen zijn hoofd.
0: Is hier trouwens ook Les Harding No staan?
1: Ja, er zit een zinnetje in. Van, ik ken dat nummer wel, You Walk Like an Egyptian. En dat zinnetje dat gaat een beetje over die voormalige dishockey van de top 40, Les Harding. Luister maar eens. Les Harding No. Dank je. Appelsapje.
0: Ja.
1: Een appelsapje. Maar goed.
0: Nou,
1: wake up. Lijkt op zijn Schots.
0: Mag je afstepen trouwens, nummer 9.
1: Ja.

0: De Bengals en...
1: Lex Harding.
0: Lex Harding.
2: Hè? Huh? Nee, sorry, ik had mijn koptelefoon even nou dichtgedraaid. Dus,
1: ja, maar je weet,
0: eruit, je weet dat dat ook in de audiologe staat.
2: Huh? Waar heb je het over?
0: Ja, je weet... Was je net zei... Was je net zei, huh?
2: Ja. Oh, huh? Huh? Oh, ja, dat. Nee, hi zit erin.
0: Ja, dat.
2: Huh?
0: Maar nee, maar dat...
2: Hi.
0: Maar dat we natuurlijk nou ook een huh hebben.
1: Dus. Goed, kunnen we...
0: Maar niet uit. Bengals.
2: Bengals, Bengals, Bengals, ja. Met Susanna Bengals.
0: Ja. Okay. Vraag
3: bingo. Ja. Bingo.
0: De muzikale.
3: Bingo!
1: Ja, komt u maar. Dat was de laatste twee keren was wel... Netjes gedraaid, toch? Dat was niet te zacht, hè?
0: Dat zou je wel zeggen, matig.
2: Ja, dat was, ja,
0: ja, was goed. Ja,
2: ja,
0: was goed.
2: Ja, was, ja.
1: Ik doe even extra. Ik vond net... Zo, kom. Oh.
2: Oh, wat?
1: Oh,
2: oh, kon een blauw balletje uit. Zo.
1: Ah, zie je wel. Mooi.
2: Mooi, wat?
0: Mooi.
2: Ja, mooi.
1: Nummer... Twee.
2: Hi.
0: Oh. Nummer twee.
2: Wel even van... We hadden eerst Walk This Way van Run DMC en Aerosmith gepland staan.
0: Ja, dat staat alleen Aerosmith, zie je nou.
2: Ja, daarom staat Aerosmith. Ik zei zo tegen Marco van, laat ook even of we die werk van Aerosmith hebben. Dat is de originele. Die andere, dat soort hip-hop en rock door elkaar. Maar het is origineel een rocknummer van Ari Smith.
0: Ari Smith.
2: Ari Smith.
1: Een rocknummer.
2: Een rock.
0: Oh, rock.
2: Rock. Freek.
1: Ja, dat ben ik.
2: Ja, hallo. Kun jij even de prijzen inderdaad even voorlezen? Wat ze kunnen winnen?
1: Nee, want ik heb geen...
2: Nee, heb je niet?
1: Nee, die heb ik niet. Nee, ik heb geen prijzen.
2: Je hebt geen prijzen.
1: Ik ben met lege handen gekomen.
2: Zo.
1: Nou, dames en heren, hele mooie prijs hier bij de muzikale bingo die je kunt winnen. En waar gaan we voor? Deze keer 4 kaarten voor Euro Dus Niet. 1 vrij laat niet machine. En 6 milieubewuste verzonnenpanelen. Wie wil ze niet? En er is extra. Tenminste, als Erik in de studio is.
2: Ja, ben ik.
1: Een opname van Erik die de prijzen voorleest met jouw naam erin.
2: Ja, oh, oh. Zo, ja, maar er wordt voor betaald, hè?
1: Wie zal maar jouw naam... Wie heet er nou jouw naam?
0: Ja, jouw naam!
2: Ja, jouw naam! Je hebt gewonnen! 4 verzonnenpanelen!
1: Heeft er al iemand ooit van gebruik van gemaakt?
2: Ja, maar ze moeten hem zelf opnemen, hè?
1: Ah, toch?
2: Ja, nee, we gaan een opname zoeken.
1: Hallo, met wie?
2: Hè?
1: Ja, even opnemen.
2: Oh, met wie?
1: Met Erik.
2: Met Bianco.
1: Wil je je telefoon weer terug met...

0: met Arie Smit.
1: Arie Smit, ja.
0: Walk This Way.
2: En dat allemaal dat morgen dan weer het dwars door Venray is.
0: Ja.
2: 36 kilometer lopen dwars door Venray. Start en finish zijn hier op de parkeerplaats van Omroep Venray. En dat allemaal eind nog ter ere van het feit dat we 35 jaar... vorig jaar 35 jaar bestonden. De organisatie van meerdaags wandelevenement Venray had toen nog geen tijd om een wandeltocht te organiseren. Nee, als wel beloofd.
3: Ja, toen hadden we een ander feestje. Dan hadden we hier de 35. Hadden we hier 35 uur uitgezonden, ja. Dat was het, ja.
2: Ja, en in ieder geval, toen hebben ze dus gezegd van oké, dan doen we er 35, dan doen we bij 36 jaar. 35 plus 1. Dus ja. Dat is 36 kilometer.
3: Ze doen het zo even inhalen. Ja. Precies.
2: Ik loop niet mee.
3: Nee, je hebt dat ingepast. Wacht, doe nog eens.
2: Dat je melk aan koe. Lang en lang.
3: Dit is gewoon de stoomboot voor Sinterklaas.
2: Oh ja, lang ja.
3: Niks zeggen daarna, nee, blijkt als effect.
4: Zoiets?
3: Dus
4: gaan we wel even. Ik ga gewoon een ding doen.
2: Het is te veel galm. Oké. Freek is weg.
3: Freek is weg?
2: Freek is weg in de huis.
3: Die was er klaar mee.
2: Ja, hij was er helemaal klaar mee.
3: Ja, nee, dat zou wel wat.
2: Ja, ik kan me ook niet voorstellen.
3: Die zei ook van...
5: Jongen. Hopeloos,
2: ja.
3: Hoe was trouwens die VR-bril?
2: Ja, dat was leuk, ja.
3: Ja, dat was de eerste keer.
2: Ja, dat was de allereerste keer dat ik een VR-bril had. Ja, weet ik weer... kut.
3: Zoon van Freek.
2: Ja, weet je.
3: Marcel.
2: Ja. Sorry Marcel, ik was je naam even kwijt. Maar in ieder geval, die had er eentje bij. Ik had nooit geen VR-bril op gehad.
3: Ja.
2: Had je een filmpje klaargezet van een achtbaan.
3: Ja.
2: En je gaat gewoon meebewegen. Dus.
3: Dat ziet er best wel verder, ja. Ja, ik word er zo misselijk van. Je moet dat niet... dat ben ik niet echt. Oh ja.
2: Ja, nee, oké. Okay. Nou, ja, nee, was wel leuk. Ik heb het overleefd, dus... Oké, we gaan draaien. We hebben al 4 balletjes. We hebben nummer 7, we hebben nummer 6, we hebben nummer 3 en we hebben nummer 2.
3: Ja, dan zou er iemand uiteindelijk wel bingo moeten hebben, toch?
2: Ja, zo moeten kunnen. Even kijken. Ik heb het lijstje niet bij de hand.
3: Ja.
2: Nu wel... Nee, oké. Okay. Mag ik zeggen. Nummer 5.
3: Nummer 5. De Katrina en de Waves. Nee, de Katrina en de Waves en Walking on Sunshine.
2: Ja. Je moest eigenlijk wel inzitten, hè?
3: Ja.
2: Ja, voor Bernie.
3: Ja, dat is... Ja, inderdaad.
2: Ja, dit is voor Bernie.
3: Alsof ze van boven... Ja. Mocht je nummer 5 hebben en nummer 3 en nummer 7 en nummer 9?
2: Had ik nou gezegd dat nummer 6... langs de kop. Nog een keer voor alle duidelijkheid. Even in de volgende... Ik heb ze even volgen onderlegd.
3: Je zei 5?
2: Ja, maar ik zei ook 6 volgens mij. 6, maar dat moest niet gezegd.
3: Zei je 6 ook?
2: De nummers 2, 3, 5, 7 en 9 zijn nu uit de woorden.
3: Oh ja, 2, 3, 5, 7,
2: 9. Maar volgens mij heb ik net 6 gezet, zegt zuster.
3: Nee, je zei 5 volgens mij.
2: Ja, die zit er ook bij. 2, 3, 5, 7, 9. Maakt niet uit. Dit zijn de 5 getalletjes die dus een kans maken op bingo.
3: Ja.
2: Mocht je er 3 hebben, stuur als de sodemieter even een appje naar de Omroep Venray. Ga daarvoor even naar omroepvenray.nl. Druk even op die groene knop. Er zit er ontzettend veel op. Lijkt er op een massaplop.
3: Ja.
2: En dan heb je
3: 2 druppels water. 2 druppels water, die knop, hè?
2: Ja.
3: Ongelooflijk.
2: Wie heeft dat bedacht?
3: Katrina niet. Nee.

0: Het begint was eigenlijk een beetje een anthem of zo te worden. Ik weet niet hoe je dat noemt. Zijn plaat krijgt natuurlijk een andere lading als gewoon een persoonlijke betekenis aanzetten.
1: Ja, die persoonlijke betekenis hebben bij laat wel.
0: Ja, dat was een van de favoriete platen van Benny.
1: Maar daarover gesproken, dit is een bingo-lijst van allemaal te maken heeft met het dwars door Venray, wat morgen.
0: Dat was het einde.
1: 66 kilometer. Ik heb even gekeken, morgenmiddag wordt het dus 20 graden.
0: 20 graden?
1: 20 graden met een wolkje voor de zon. Maar het is 20 graden, voelt als 20 graden droog, 0 mm per uur. Dus,
0: lekker. Dat was anders dan woensdag toen ik
1: kreeg. Lekker in de sunshine wandelen hoor.
0: Oh, heel erg. Nou,
1: I'm walking on sunshine. Ja, zeer toepasselijk.
0: Ja, dus dan.
1: Goed gekozen, Marco.
0: Ja.
2: Vrijlaat presenteert het 92-2 idee.
0: Ja, en dan hopelijk de 92 idee. Ja, dat net zoveel indruk maakt. In positieve zin dan. Elke week kiezen we er weer eentje uit, hè, als muziekredactie zijnde. Nou, welke plaat we jou weer moeten voorschotelen als een 92-idee? De plaat die je gehoord moet hebben hier bij Omroep Venray. Iedereen weet dat het wordt dan door Dennis Storts aangekondigd. Dat kan hij natuurlijk beter dan ik. Wij gaan een poging wagen, hoor. Deze man kennen we al een tijdje. Is recent ook weer naar voren gekomen dat hij wederom vader wordt. Ja, dan weet je al waarschijnlijk waar het over gaat, hè. Deze man is naar Nashville, Tennessee gegaan om daar het nieuwe 92-idee te schrijven. De opnames vonden daar ook plaats. En met het nummer wil hij ons eraan herinneren dat echt belangrijk is in het leven. Vaart zijn dat juist tussen kleine dingen. Deze single die kreeg een flinke boost nadat hij het nummer bij Eva Jinek in de Talkshow speelde. En één video daarvan ging trouwens ook nog viral en bereikte zelfs de Amerikaanse country-artiest Zac Brown. Die nodigde uiteindelijk Douwe Bob uit om samen deze plaat te spelen tijdens de shows in Pittsburgh en Columbus. En dat leverde hem ook weer een hit op in de hitlijsten van Nederland. En natuurlijk, zoals ik al zei, in 92-idee. Die hoort extra vaart voorbij komen. Douwe Bob en Note to Self.

0: Ja, ja, dat is niet eigenlijk Toto.
1: Nee, dat is niet Toto.
0: Dit is de Tribute to Toto Band die in oktober optrad hier in de Schouwburg. Je bent daar geweest, hè?
1: Ja, samen met Hans.
0: Ja, hoe was dat?
1: Ja, dat was leuk. Ja, ja. Het was echt die te zingen, hoor.
0: Ja, nee, maar ik had jou gevraagd om deze versie te draaien. Maar, oh, ik heb geen scherm. Ik weet niet of je... Is het een filler?
1: Dit is een filler.
0: Dit is een bedje. Ja, ja, oké. Okay. Ja, filler is een muziekje.
1: Een filler is een instrument.
0: Nee, nee, maar ik kan een beetje van ze klaarmaken. 4 oktober, dat is over een paar weken, dan is de Popronde Venray weer in plaats. In 11 plaatsen hier in Venray, waaronder wij. We gaan dit jaar ook weer meedoen. We krijgen 4 acts in de studio vanaf 2 uur. Ik ga ze even voorlezen. Om 2 uur staat De Hoek, een band van 3 personen. Om 3 uur Maxime. Op 4 uur The Awkward, kom ik daar terug. Dat is een 5-mansband. En op 5 uur Weird Youth. En in tegenstelling van wat je denkt is het dan toch een singer-songwriter. Maar die Awkward, dat is een 5-mansband. En de drummer van de Awkward, die komt uit Brabant, die heet Jeroen Mooi.
1: Ja.
0: En die is dus de zanger van Tribute to Toto.
1: Tijd.
0: De frontman.
1: Het zichtrusje is weer rond.
0: Ja. Bij de ene band staat hij volop in de belangstellingen en bij de andere band zit hij helemaal verscholen achter de pot met ballen. Dus,
1: ja, een verschil moet er zijn,
0: ja,
1: toch?
0: Maar die 4 bands gaan optreden. Meer informatie krijg je heel snel op de site te zien. De promo gaat draaien en... Er komt een filmpje op voor je Facebook. Maar we zitten even te wachten tot de pagina op de site klaar is.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar hou je zelf vast in je agenda. 4 oktober vanaf de hele popronde in Venray begint om half twee, geloof ik, in het, weet dat? Daar in de park.
1: Ja, Venray en zo.
0: Ja, de park daar, dat huisje. Ja, mensen van Rijden Bitter.
1: 4 oktober in ieder geval, popronde, zet het sowieso in je agenda. Ja. En voor meer details om het binnen te worden op onvenrij.nl.
0: Het is voor de 10e keer dat het gehouden wordt, dus gaat wel leuk worden.
1: Ja, over... Ik wil heel even terugkomen op de muzikale bingo.
0: Ja.
1: Ik kreeg hier op de valreep wel binnen dat iemand bingo heeft.
0: Oh!
1: Ja, staan we klaar?
0: Nee, ik sta niet klaar. Wacht even, ik moet even de lijst pakken van de prijzen. Ik had hem met sprong op weggedrukt.
1: Inderdaad, via onvenrij.nl en dan die groene knop. Zag je toevallig.
0: Ik moet het draaiboek even op de telefoon openen.
1: Ja, je hebt nog even tijd, want we gaan er even vervieren, hè?
0: Ja, ja.
2: Bingo.
3: Dit is gewoon een wedstrijd.
2: Hey! Nou is het afgelopen!
0: Wie heeft er gewonnen?
1: Jonathan!
0: Oh, Jonathan. Ja, ik moet namelijk de prijzen gaan lezen.
1: Ja, maar Jonathan, gefeliciteerd, jongen. Jij had nummertje 3, 5 en... Had ik er eentje gemist? En 9.
0: 3, 5 en 9.
1: Ja. Dat moeten ze zijn.
0: Hey, Jonathan. Ja,
1: 3, 5 en 9.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik wil even het appje viel even weg. Dus daarom is het...
0: Nee, dat is
1: Jonathan, gefeliciteerd met al die mooie prijzen die Erik voor jou gaat om. Hoe is het muziekje erbij?
0: Ja, ik moet mijn showbizje. Want, wacht even. Jonathan, ik denk eens bij de opnameknop. Want je moet het zelf opnemen. En dan wordt jouw naam vernoemd. Mag je gebruiken zonder... Zet er geen rechten op. Dus,
1: ja, dat is
0: mag je gewoon...
1: Klaar? Dus,

podcast. Nee. Je kunt hem nergens kopen. Niet bij Bol, niet bij Coolblue, niet bij Amazon. Nergens. Wij hebben de enige. De Vrijlaat niet machine. En dan. Ja. Ho, ho, ho. Deze prijs. Ho, ho, ho. Hier ga jij jaren van genieten, Jonathan.

0: dus de naam al eer aan, hè? Nee, ja, ik hoor hem ook niet zo vaak,
1: nee. Nee, dat klopt.
0: Ik weet niet welke album of zo het is. Ik ken hem bij toeval. Dag Ray.
1: Oasis, zij hebben aangekondigd, hoor. Ze komen naar Nederland. En die gigantische tour. Ik had al verwacht dat de tour al lang beëindigd zou zijn, weet je dat?
0: Ja, ik dacht dat ze wel iets gingen doen, maar dat was alleen in de UK, hè?
1: Ja, dat klopt, man. Ik had zoiets van, ja, die twee hebben altijd ruzie. Die toren wordt nooit afgemaakt, maar ze gaan hem maar verlengen.
0: Ja.
1: En ze komen 6 en 17 juli in de...
0: Arena! Oh, Arena!
1: Ik heb toch even nagezocht. Ja, doe nooit. Ik heb ze even nagezocht. Je had je daar voor gisteren kon je inschrijven op de site.
0: Ja.
1: En dan moet je even wachten of jij uitgenodigd wordt of een toegangscode krijgt voor een bepaalde datum en tijdstip wanneer jij die kaarten kunt kopen.
0: Oh.
1: En ik heb iemand gehoord, die kaarten gaan ongeveer €250 per stuk kosten.
0: Oeh, veel geld.
1: Maal 60.000.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is wel misschien een once in a lifetime, weet je wel. Misschien is het gewoon maar één keer en hebben ze weer ruzie.
1: Ja, dat weet je niet. Misschien komen ze van voor die tijd wel ruzie. Ja.

0: blijft dan net zo goed hier blijven, toch?
1: Dat mag zijn, zet een stretje neer. Dat heb ik een paar keer gedaan. Ja. Lekker hoor.
0: Ja. Hé hey, joh, ik ga wel luisteren. Morgen vroeg dus, dan moeten we even bij melden. Het is niet vanaf 8 uur, maar vanaf 7 uur. Mark en Jet, of Mark en Jet, Fred en Jet zitten hier dan met op met... Dat is een raar iets, hè?
1: Slagerslappeling.
0: Ja, Fred en Jet zitten voor Mark en Fred. Ja. Sta op met Mark en Fred, ja. En ja, je hoort dan de hele dag uiteindelijk het verslag van Dwarsdorf en Raar.
1: Ja, zelfs bij mij is de finish tussen 4 en 6.
0: Ongelooflijk, inderdaad.
1: Ik mocht geen bandje doen, ik moest live.
0: Je moest en zal live.
1: Ja, ik zie wel een rekening in, hoor.
0: Ja, dat komt goed. Nou, goed, tot morgen en anders tot volgende week.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
5: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
4: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Sky.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. En om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzicht, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen